Die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. De artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait, en daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
0: Met 3FM ontdek je nog.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duitse-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Of je nou al wakker bent of nog wakker bent, het is sowieso lekker bij 3FM. Chappell Roan is dit met The Gift.

just a little bit more. En wat is iets waarvan jij de allereerste was vandaag? Ja, dat kan van alles zijn. Was het bijvoorbeeld zoals Hans, dat je je als eerste meldde in de app vandaag? Dat zou kunnen. Sorry Hans trouwens, mijn naam is Joris. En je hebt het vandaag met mij te doen. Jelle, die is vandaag een dagje ziek. Wens maar beterschap via de app als je dat zou willen. Of is het misschien dat je vanochtend als eerste bent gaan hardlopen? Dat kan ook. Of ben je de allereerste die vandaag heeft zitten schijten? Kan ook allemaal. Ik was vandaag bijvoorbeeld de allereerste die de parkeergarage uitreed. Dat weet ik echt zeker. Maar ik ben benieuwd, wat is dat van jou? Wat het ook is, ik wil het heel graag weten. En ik vind het leuk als je het eventjes laat horen via de NPO Luisterapp. Nou, doe dat gewoon eventjes en vertel mij waar jij vandaag de allereerste in bent. Tot zo.

50 Cent in de club. Hey, goedemorgen, welkom bij 3FM. Leuk dat je er bent, leuk dat je je gemeld hebt. En er zijn een heleboel mensen die zeggen wat zij vandaag... Nee, waarvan zij de eerste zijn die het vandaag doen. Ella die zegt bijvoorbeeld... Ik denk dat ik vandaag de allereerste ben die de was aan het doen is. Mijn dochtertje van 3 die lag bij mij in bed en die had in bed geplast. Geertje die zegt... Ik ben de allereerste die vandaag haar tenen aan het lakken is. Want ik vlieg zo meteen samen met mijn vriend naar Curaçao... en was dat nog even vergeten. En Richard die zegt... Ik denk dat ik de allereerste ben die net vieze koffie heeft weggegooid.

0: Natuurlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

hier op 3FM. Je hoort haar Boston. En ik heb het beste advies voor je als het gaat om een gebroken hart. En nee, het is niet met een pot Ben & Jerry's in bed liggen rotten. De jongens van Jungle, die hebben namelijk een hele andere aanpak. Josh en Tom, die gingen allebei door een break-up. En ze besloten samen in een auto die gelukkig wel stil stond een hele fles rode wijnsoldaat te maken. En dat terwijl ze hun ogen uit hun kop jankten. En stel, het is nou wat lastiger voor je om daardoor te huilen. Nou, dan heb je nog wat. Dan kun je het begin van Up kijken. Dat is ook een succes volgens hun. En als dat niet werkt, kun je altijd nog voor muziek maken gaan. Dat deden deze twee. En daar is dit uitgekomen. Busy Earning van Jungle hoor je nu op 3.

Hey, en soms weet je dat iets niet goed voor je is. En toch doe je het gewoon elke keer opnieuw. Terug naar je ex gaan. Toch nog een biertje pakken terwijl je had beloofd echt nooit meer te drinken. Toch nog een aflevering van je favoriete serie kijken om 2 uur 's nachts. Nou, precies dat gevoel zit in het nieuwe nummer van Wies en Mathieu Terrien. Een nummer over teruggaan naar iets terwijl je eigenlijk weet hoe het al gaat eindigen.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde Repeat It. Ja, als er één ding zeker is over de jeugd van tegenwoordig, dan is het dat je eigenlijk nooit meteen moet geloven wat ze zeggen. En ik heb het niet over de echte jeugd van tegenwoordig, maar over de band. En deze mannen die verzonnen namelijk complete verhalen over zichzelf. Zo zouden ze elkaar ontmoet hebben bij Idols. Nou, dat is helemaal niet waar. En Faber Yeo die zou de tekst van Wat gebeurt in de metro hebben gevonden. Ook niet waar. Ze bleven maar onzin vertellen, gewoon om te kijken of ze ermee wegkwamen. En nou ja, blijkbaar komen ze er zo ver mee weg dat ze complete onzin op een plaat kunnen uitkramen. En dat iedereen nog steeds dat nummer uit volle borst meezingt. Je gaat het zo horen. Ik heb het natuurlijk over Cat Spanish, die hoor je zo. En vraag je dan bij jezelf eventjes af wat je nou in godsnaam aan het meezingen bent. Na Fontaine's DC, dit is Marianne op 3.

Hey, zo meteen vertel ik je hoe jij lid kan worden van de meest exclusieve club van Nederland. Maar nu eerst muziek van Kygo en Magnon. Dit is Take Me Back op 3FM.

0: zeggen welkom in het land van de levenden. En hier het nieuws van 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot een bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het anders gewerkte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Joris Kingma. Hey, goedemorgen. Lekker wakker worden doe je met 3FM en jij kunt zo lid worden van de meest exclusieve club van deze ochtend. Hoe dat zit vertel ik je zo naar Somber. Dit is Lady Gaga met Just Dance.

FM. Je hoorde My Body Isn't Ready. Hey, goedemorgen. Mijn naam is Joris. Jelle is helaas een dagje ziek vandaag, dus je hebt het met mij te doen. En het is ontzettend vroeg. En misschien ben je nog wakker. Misschien ben je al wakker. Maakt voor mij helemaal geen reet uit eigenlijk, want het is 5 uur geweest. En dat betekent dat jij lid bent van de 5 AM Club. Dat is een hele exclusieve club. Een clubje mensen die in hun weekend ervoor heeft gekozen om rond dit tijdstip wakker te zijn. En dat is heel fijn voor jou, want dat betekent dat jij zo meteen invloed kunt hebben op wat ik zo meteen ga draaien. En dat is heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is een berichtje sturen via de NPO Luisterapp en even laten weten wat je wil horen zo meteen. Of je kunt ook gewoon gezellig bellen. Dat doe je dan naar 09091336. En wie weet bepaal jij zo meteen wat we hier draaien op 3. Na Lil Nas X met Old Town Road. En dit is Direct met My Friend. Nu op 3.

0: hij komt wel eens vaker voor, maar dat is alleen maar leuk.
1: Maar is het dan ook zo?
0: Ik ben Melleboe, hè?
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar...
0: Nee, dan was ik er veel te druk mee. Ik denk het niet.
1: Dat snap ik ook wel. Ik kan me wel voorstellen dat je niet zoveel kinderen overal rond wil hebben lopen.
0: Nou, daarom. Ja.
1: Hey, hoe is dat om melkboer te zijn? Want ik heb geen idee. Wat doe je dan eigenlijk?
0: Nou, ik met een grote vrachtwagen haal ik melk op bij de boeren. Ja, en dan breng ik naar de fabriek.
1: Dus jij rijdt eigenlijk de hele nacht, hele ochtend rij je rondjes met melk?
0: Ik ben om 5 uur begonnen en tot dan vanavond een uur of 5, 6.
1: Nee, jij bent gewoon 12 uur achter elkaar door?
0: Ja.
1: Oeh, dan dacht ik dat ik het zwaar had, dat ik er vroeg uit moest vandaag. Maar jij bent echt een harde werker.
0: Wij maken veel uren, ja.
1: Ja, zo. En verder dan? Ga je dan verder nog iets doen vandaag? Want ik kan me voorstellen dat je dan helemaal kapot bent.
0: Nou, ik denk dat ik vanavond thuis kom en weer eten, op de bank zitten, een beetje familietijd. Oh, en dan niet al te laat op bed.
1: Ja. Nou, lekker. Klinkt als een goede dag.
0: Ja, zeker.
1: Hendrik, ik ben heel blij.
0: Het is lekker rustig op de weg. Dus,
1: nou, dat is fijn. Hendrik, ik ben blij dat je erbij bent. En ik ga gewoon een liedje voor je draaien. Jij wilde Raccoon horen, toch? Met Oceaan.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, waarom?
0: Ja, gewoon een heerlijk nummer om mee lekker te worden.
1: Ja?
0: Ja, dat ik hou van die muziek van Raccoon. Dus dan.
1: Zet je eens elke ochtend op of is het gewoon, je had er nu gewoon even zin in?
0: Ik ga er nou zin in.
1: Nou, hartstikke fijn. Ik zou zeggen, laten we met z'n allen lekker wakker worden met Raccoon en Oceaan, toch?
0: Hey, dankjewel.
1: Hey Hendrik, ik wens jou een hele fijne dag en succes met de melk.
0: Komt helemaal goed.

0: Nas X, Billy Ray Cyrus. Old Time Road hoorde je op 3FM. En aan de telefoon hebben wij de vader van, nou, misschien wel iedereen in Nederland. Hey, een hele goede morgen, Hendrik.
1: Goedemorgen.
0: Hey, jij bent onderdeel van een hele bijzondere club.
1: Ja.
0: Want jij bent onderdeel van de 5AM Club. En jij bent wakker, want jij bent melkboer.
1: Yes.
0: Hoe vaak moet je dat grapje horen, dat jij de vader bent van ongeveer iedereen in Nederland?

op 3FM. En ik kan jou, nou, ik denk met een heel klein geluid, je armen in de lucht laten krijgen en je misschien laten veranderen in een voetbalfan. Komt-ie. Nou, je weet welke dat is, toch? Maar hoe heet die ook alweer? Nou, in elk voetbalstadion hoor je hem wel eens. Maar ik vergeet de titel er altijd van. Dus daarom dacht ik, ik draai hem eventjes voor je. Zombie Nation met Kraftwerk voorhand. Wat heeft een moeilijke titel. Wacht even. Zombie Nation. Kernkraft 400.

Je luistert naar 3FM. Je hoorde Jamie Miller met Baby Doll. En hier weet je zeker dat je de hele ochtend goed zit. Je hoort hier namelijk de meeste en vooral de allerbeste muziek van de Nederlandse radio. Met zometeen Chemical van Post Malone. En wat dacht je van deze? Somebody told me. Dit zijn de Killers nu op 3FM.

Post Malone, Chemical, 3FM. Het is vroeg. Jij bent waarschijnlijk wakker aan het worden. En het fijne is, jij kunt zometeen zelf bepalen hoe je het lekkerst wakker wordt. Jelle is namelijk een wekkerlijstje aan het samenstellen met allemaal liedjes waar je echt lekker wakker mee wordt. Mijn naam is Joris, ik val vandaag in voor Jelle, maar ik wil het natuurlijk wel eventjes doorgeven. Dus denk vast na over een goed liedje waarvan jij denkt, oh, hier word ik echt lekker mee wakker. En misschien kunnen we die van jou zometeen wel even lekker draaien.

0: Ben jij ook benieuwd wat er gebeurt in de wereld?
1: Ik ook.
0: Dus Ismael, praat je bij in 2 minuten.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu 2e en 3e. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butler is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butler en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butler was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM. 3FM. Joris Kingma.
0: Hey, goedemorgen op deze vroege zondagochtend. Ik heb weer hele goede muziek voor je klaarstaan. Ash en Chef Special hoor je zo meteen. Maar nu eerst Lost Frequencies. Live it up.

0: Linkin Park, Jay-Z, je hoorde Nam en Cor. Hey, een hele goede morgen. Mijn naam is Joris, ik zit op het plekje van Jelle, want Jelle zit helaas thuis met koorts. Dus ik zou zeggen, wens hem eventjes beterschap via de NPO Luisterapp, dan kunnen wij dat allemaal aan hem doorgeven. En ik heb nieuwe muziek voor je van een vrouw die de titel van dit nummer bedacht op haar bruiloft. Ja, het is een heel bizar verhaal, maar het is echt waar. Want ze stond voor het altaar, dacht terug aan een gebroken huwelijk daarvoor. En toen dacht ze, ja, eigenlijk had ik dit willen roepen toen. Ash heeft de 3FM megahit en hij heet Stop the Wedding. 3FM megahit.
1: Ash, Stop the Wedding.

goedemorgen. Hey, welkom op deze hele, hele vroege zondagochtend. We beginnen samen de dag. Maar mijn enige vraag is, waarom ben jij eigenlijk in godsnaam al wakker? Misschien moest je net als ik gewoon gaan werken. Of misschien heb je een nieuwe puppy en die is nog niet helemaal zindelijk. Kan allemaal. Maar waar ik nou benieuwd naar ben is, waar word jij nou eigenlijk graag mee wakker 's ochtends? Welke muziek zet je dan op? Wat is het beste nummer dat je opzet? Wat staat er eigenlijk bovenaan jouw wekkerlijstje? Laat hem eventjes weten via de NPO Luisteren, want ik hoop samen met Jelle uiteindelijk de ideale wekkerplaylist samen te stellen. En dan zorgen we er samen voor dat je altijd fijn wakker wordt. Dus stuur eventjes jouw berichtje in de NPO Luisteren. Spraakopname mag ook. Of bel gezellig via 0909-1336. En dan maken we samen het beste wekkerlijstje. Je hoort het zo verder naar Alex Warren en dit is Empire of the Sun.

0: Passenger, Alex Warren hoorde je. En we zijn bezig met het allerlekkerste lijstje samenstellen om mee wakker te worden. Ja, Jelle doet dat elke zondag en zaterdagochtend. Een lijstje maken met allemaal liedjes waarvan jij zegt, hé, daar word ik echt lekker mee wakker. En dat kon je net insturen. En dat lijstje, daar gaan we een hele mooie lijst van maken ook. Die kun je ook opzoeken. En er zijn van allemaal berichten binnengekomen. Rianka die stuurde net iets. Edwin die zei dat hij iets opzwepends wilde horen. En Nina die heeft een hele leuke spraakmemo ingestuurd. En we dachten, weet je wat, deze voegen we gewoon toe aan het lijstje.
1: Goedemorgen. Ik trek zo met mijn vriend naar Frankrijk en we gaan roadtrippen. Ja, en om even in de stemming te komen wil ik toch even Sam Fender People Watching horen. Want dan zit ik meteen in de juiste stemming.

Edwin Thijs in het midden op 3FM. Hey, een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar 3FM. En het is vandaag een hele leuke dag. Want het is vandaag Eet Geen Dierendag. Dus vandaag kunnen we zeggen, hey, of wees extra lief voor de beestjes, of eet geen dieren. Of doe het gewoon lekker allebei. Ook fijn, toch? En voor de Formule 1-liefhebbers heb ik ook heel goed nieuws. Want zometeen om 9 uur is de race in Bahrein met Max Verstappen op pole position. Hamilton op plek 2, dus dat is een beetje zoals in 2021... toen het ook dikke vette chaos was tussen die twee. Wordt een leuke race, denk ik. En verder is het nog echt een heleboel gedoe op de weg of op de sporen. Dus als je gaat reizen, let even goed op, want er is echt... Nou, hier komt een hele waslijst. Tussen Amsterdam, Sloterdijk, Centraal en Muiderpoort, geen treinen. Tussen Rotterdam en Goes, ook geen treinen. Tussen Rotterdam en Breda, ook geen treinen over de hoge snelheidslijn. Venray Roermond en Blerik Venlo, ook geen treinen. En hebben we ook nog allemaal gedoe op de weg. De A16 richting Rotterdam is dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. De A76 is dicht tussen knooppunt Kerensheide en Nut in de richting van Heerlen en Aken. En de A59 tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel in de richting van Zethoogenbos. Ook gedoe. Ja, nou, het is echt een heleboel gedoe op de weg. Dus mocht je onderweg gaan vandaag, of mocht je met de trein gaan vandaag, succes ermee. Ik zou een taxi boeken.

0: Baseline.
1: Shanna Spyro, die heeft misschien wel de kortste muziekopleiding ooit gehad. Toen ze 16 was, begon ze aan haar opleiding. En op de allereerste dag besloot ze om een cover te maken van Phineas. En die plaatste ze op TikTok. En dat nummer, die op TikTok, die ontplofte helemaal. En nog geen maand later was ze gestopt met haar opleiding. Want ja, ze wilde gewoon volop focussen op haar muziekcarrière. En nu, 4 jaar later, is ze uitgegroeid tot een soort, ja, een soort hitmachine. Waaronder deze bijvoorbeeld. Dit is A Great Expectation. Shanna Spyro hoor je nu op 3FM.

number 5. Die hoorde je op 3FM. En hier op 3FM hebben wij iets heel bijzonders. De verlanglijst. De verlanglijst. Dat is een hitlijst. Een top 33 liedjes. Nee, 39 liedjes, sorry. Van allemaal nummers waar jij op hebt gestemd. We noemen het ook wel de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Want het komt omdat alle liedjes waar jij op stemt, daar maken wij een volledige lijst van. En dat betekent dus ook dat jij direct invloed hebt op de nummer 1. Op dit moment is dat Parachute van Bente. Maar mocht je het er nou niet mee eens zijn, dan moet je dus stemmen. Hoe doe je dat nou? Ga naar 3fm.nl/verlanglijst en stem op jouw favoriete nummers. Je mag er ook nog eentje zelf toevoegen waarvan je denkt, hey, die staat nog helemaal niet in de lijst. En op die manier wordt het echt jouw hitlijst. Dus ik zou zeggen, ga er naartoe, 3fm.nl/verlanglijst... en dan hoor je het volgende week zaterdag vanaf 4 uur weer. Dit is Ellie Goulding met I Love Me Like You Do.

0: talent op 3FM. Time to Move van Lemmer. En zometeen de man die ervoor gaat zorgen dat jouw ochtend nog beter verloopt dan dat hij al deed. Mijn naam is Joris. En zometeen hoor je Obi. Ik vond het heerlijk om met je op te staan. En ik wens je nog een hele fijne dag. Veel plezier met Obi zometeen. 3FM.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
4: Flirt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
3: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
4: Ja toch?
3: Kijk op wakkerdier.nl.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar, met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Even bollen.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
21: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
23: Hey, goedemorgen. Het is 7 uur, zometeen op 3FM. Somjeu en ook Miley komt eraan. En ook de Red Hot Chili Peppers.
24: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
0: In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een auto iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. In het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
24: Je kent ze wel. Vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes... en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
25: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
25: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
26: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
27: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
29: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
30: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
29: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
31: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
32: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
31: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement

0: is 13 minuten over 7. Je radio staat op 3FM.
1: Dat is dan toch weer even lekker geregeld. Thanks ervoor.
0: Gezellig dat we samen wakker worden op zondag 4 oktober 2026. Vandaag is de singelloop in Utrecht. En daar doet mijn vriendin aan mee. Nou, zij is sowieso echt een fucking beast als het op hardlopen aankomt. Dat is niet normaal. Heeft vorige week nog een rustige 35 kilometer gelopen. Of sterker nog, volgens mij was dat eergisteren. Ze heeft eergisteren nog 35 kilometer gelopen. Doe normaal! En dan doet ze vandaag de 10 van de singelloop. Volgens mij doet ze dat ook echt puur voor de lol. Puur voor het bier drinken daarna. Maar ze begint heel vroeg en ik denk ook dat ze een beetje chagrijnig wakker is geworden. Want ik stuurde net, zo ben ik dan wel weer, goedemorgen liefje. Pak ze zo meteen en stuur mij even je startnummer. En dan krijg ik alleen op terug, hoi. Dat was het. Ja, die wordt vanzelf wel lekker wakker, kom maar goed. Klein bakje erin, mag dat met hardlopen? Ik denk het niet. Volgens mij alles wat je erin stopt, dat komt anders. Ik niet eigenlijk daarbij uit. En goedemorgen. Behoorlijk mistige ochtend. Kan de pret niet drukken. 3FM is bij je met de meeste muziek van heel Nederland. Mijn naam is Obi in Utrecht. En daar doet mijn vriendin aan mee. Zij is sowieso echt een fucking beast als het op hardlopen aankomt. Dat is niet normaal. Heeft vorige week nog een rustige 35 kilometer gelopen. Of sterker nog, volgens mij was dat eergisteren. Ze heeft eergisteren nog 35 kilometer gelopen. Doe normaal! En dan doet ze vandaag de 10 van de singelloop. Volgens mij doet ze dat ook echt puur voor de lol. Puur voor het bier drinken daarna. Maar ze begint heel vroeg en ik denk ook dat ze een beetje chagrijnig wakker is geworden. Want ik stuurde net, zo ben ik dan wel weer, goedemorgen liefje. Pak ze zo meteen en stuur mij even je startnummer. En dan krijg ik alleen op terug, hoi. Dat was het. Ja, die wordt vanzelf wel lekker wakker, kom maar goed. Klein bakje erin. Mag dat met hardlopen? Ik denk het niet. Volgens mij alles wat je erin stopt, dat komt anders. Ik niet eigenlijk daarbij uit. En goedemorgen. Behoorlijk mistige ochtend. Kan de pret niet drukken. 3FM is bij je met de meeste muziek van heel Nederland. Mijn naam is Obi. Dit is mijn ochtendshow en ik ga ervoor zorgen dat je ultiem lekker wakker

goedemorgen liefje. Pak ze zo meteen en stuur mij even je startnummer. En dan krijg ik alleen op terug. Hoi. Dat was het. Ja, die wordt vanzelf wel lekker wakker. Kom maar goed. Klein bakje erin. Mag dat met hardlopen? Ik denk het niet. Volgens mij alles wat je erin stopt, dat komt anders. Niet meer, ik daar weer uit. En goedemorgen. Behoorlijk mistige ochtend. Kan de pret niet drukken. 3FM is bij je met de meeste muziek van heel Nederland. Mijn naam is Obi. Dit is mijn ochtendshow. En ik ga ervoor zorgen dat je ultiem lekker wakker wordt met Ella Langley. Years and Years. Ik ga Higo voor je draaien. En ook Frank Ocean komt er zo meteen aan. En als er dat ene liedje is dat ik voor je kan draaien, dat de boel even net wat draaglijker maakt, zo vroeg op zondagochtend, let me know. Doe ik met liefde.

Topic, Fireboy DML en Nico Santos, Body bij 3FM. Sommige muziek moet je gewoon niet vertalen. Ik ga Frank Ocean voor je draaien met Lost. En dat klinkt als vers gerolde croissants in de oven. De koffie die loopt, lekker. Maar Lost vertelt dus over een drugsdealer. En die laat zijn vriendin ook smokkelen, dat moet ze. En dan sta jij lekker in je badjas een broodje open te snijden... en dan zing je ondertussen over een internationaal drugstransport. Dat kan eigenlijk niet. Maar ik vind het wel knap. Want ik krijg echt met heel veel moeite... de gezelligheid van de avond gevangen in een tikkie-appje. En hij doet het gewoon met georganiseerde...

Ella Langley, Choose in Texas, hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, happy zondag en ook happy dierendag. Vandaag even een extra knuffel voor je huisdier. Misschien zelfs een happy. Ik heb vanochtend een blik natvoer opengetrokken voor mijn kat Pablo. Hij is 12 jaar, hij is oranje en erg irritant de afgelopen dagen. Ik weet niet, heeft een soort nieuwe energie ontwikkeld ineens op 12 jaar geleden. Ik weet niet waar dat op slaat. Dus ik ga ervan uit dat als ik straks thuis kom, dat hij dat blikkie natvoer door de woonkamer heeft geslingerd. Maar goed, het is zijn dag. Happy Dierendag, Pablo. We beginnen de dag met plaatselijk een beetje regen in het noorden. Er is een hoop mist in het midden van het land. Maar later komt de zon en het wordt 18 tot 22 graden vandaag. Oh my god, lekker. En om 9 uur, daarom gingen de wekkers van alle Max-fans net af, begint Verstappen vanaf pole position met Hamilton naast zich. En vanavond om 8:45 Nederland-Servië in de Nations League. Dat is sport bij het ontbijt, sport bij het avondeten. Heb je 2 keer gesport vandaag? Ook wel eens lekker.

0: in de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Ach, wat kunnen die mannen toch muziek maken. De Zwolse Boys van Higo. Antwoord hoorde je nieuwe muziek op 3FM. Het is niet de enige Nederlandse mannengroep waarvan ik onder de indruk ben. Ik heb soms een beetje het gevoel dat ik op de markt sta. Zo hard probeer ik dat te verkopen. Hun naam is Bungie en hoor je zometeen aan Galantis. En hier is Tate McRae. Dit is...

0: Galantis, Runaway, you and I in de weekendochtendshow. FM. Obi. Good morning. Ik hoop dat je heerlijk hebt geslapen en goed wakker bent geworden.
1: Is het nog steeds zo donker buiten?
0: Nee, het is wel nog steeds zo mistig. Kanon. Het is een beetje een natte ochtend. Op sommige plekken heel veel regen, op sommige plekken heel veel mist. Maar het wordt 22 graden vandaag en het zonnetje gaat schijnen. En dus wil ik je even voorstellen aan een liedje dat daarvoor perfect is. En ik loop echt te zeulen met deze plaat. Het is niet normaal. Aan alle kanten probeer ik hem aan de praat te krijgen bij eigenlijk iedereen die naar 3FM luistert, bij mijn collega's. En ik moet zeggen, ik heb mijn eerste succesje geboekt. Ramon voor Koeien, die je straks vanaf 10 uur hoort op 3FM, die kwam gisteren naar me toe en die zei: hey, dit is toch een verdomd goed liedje. Wat lekker dat je die aan het draaien bent. En toen dacht ik, nou, als de grote baas het zegt, dan zal ik het wel bij het rechte eind hebben. Ik denk dat jij dit ook heel erg leuk vindt. Fantastisch ochtendliedje.

0: Ja, ik word er heel erg vrolijk van. Ik zeg het je eerlijk. Bungee op 3FM. En het vrolijke...
1: Carefree.
0: Moet ik ermee blijven zeulen of zeg jij... dit wordt hem niet. Want ik denk dat het nog wel eens een grote zou kunnen worden. Ik ga hem lekker vaak draaien hoor op 3FM. Geen zorgen. De weekendochtendshow, maar nu de script. Dit is Break Even.

0: 30 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
1: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
1: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk en hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
17: Het eten is klaar, aan tafel.
18: Zo, dat ziet er lekker uit.
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
20: 3FM.
21: Hey, goedemorgen. 8 uur, zometeen Daft Punk, One More Time. Ook Bente komt eraan met Parachute.
22: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
0: De pro-Europese premier Koolbergs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koolberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koolberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden.
2: 3FM.
22: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
23: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
23: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
26: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
27: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
28: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
29: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
28: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
30: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
31: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: Happy.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
3: Hey, goedemorgen. Het is 5 minuten over 8. Je bent bij 3FM, de weekendochtendshow. Met zometeen Daft Punk, One More.

One more time. Goedemorgen. Behoorlijk mistige ochtend. Wat gezellig dat je 3FM aan hebt staan. Het is 13 minuten over 8. Even iets fijns bij de zondagochtendkoffie. Voor iedereen die ooit een keer zo'n mail heeft gehad met... helaas, je bent het niet geworden. We gaan verder met iemand anders. Veel succes. Die heeft iedereen wel een keer gehad, toch? Nou, ik zal je een keertje heel veel succes laten zien. Bente, die deed als 11-jarige mee aan The Voice Kids. Zij haalde toen de finale niet. Werd afgekeurd. En volgende maand komt haar derde album uit. Ze zit in Beste Zangers. Ze heeft 3FM mega hits gescoord. Ja, ik vind dat heerlijk. Ik zou zo'n afwijzingsmail echt bewaren. Dat je jaren later gewoon nog een keertje op beantwoorden kan klikken. En dan stuurt hij helemaal. Inmiddels gaat het best wel lekker. Hoe gaat het daar? Jullie ook veel succes. Maar ik ben er gelukkig wel iets beters te doen dan zo'n mail tikken. Hele goede muziek maken. Dit is ter nieuwste Parachute bij 3FM.

nog wel kans op een spatje regen, maar dat mag op zich geen naam hebben. Oh, en het is dierendag vandaag. Ik ga vanmiddag een heel duur cadeau kopen voor mijn kat. Zijn naam is Pablo. Hij is oranje en een tikkeltje mollig. En dan kan hij lekker spelen met de doos. Hij blij, ik blij, Pets Place heel blij.

goedemorgen. Dit is de Weekend Ochtendshow. Ik zou willen zeggen, de nummer 1 ochtendshow onder mensen die Max Verstappen gaan kijken vanochtend. Word lekker wakker. Ik heb de meeste muziek van Nederland voor je. Naast Formula 1 vandaag ook om 9:15 Nederland-Servië. En tot die tijd...

voorstellen aan leuke nieuwe muziek in de categorie Lieve Indie. Mocht je Lieve Indie nog niet kennen, het is super simpel. Het gaat gewoon om gitaarbands die niet per se super hard rocken, maar een beetje de lieve kant daarvan opzoeken. Muziek die vrolijk klinkt op zondagochtend, waarvan je automatisch in het tempo wil gaan lopen op straat. Ik vind dat zo lekker. En ik verzamel dat soort liedjes in een grote playlist. Kom ik dadelijk even op terug. Ik wil je graag nu voorstellen aan iets nieuws dat ik ook niet ken. Het gebeurt niet vaak, maar ik kreeg ineens een suggestie toegestuurd van een vriend van mij. En die zei, dit klinkt 100% als die gekke playlist van jou. Ik denk dat je dit moet gaan draaien op 3FM. Nou, doe ik dan natuurlijk ook echt met liefde. Dus word lekker wakker, zet een bakkie en geniet van Nightcap met Light.

daar word je toch gelijk vrolijk van? Nightcap en Like That hoorde je bij 3FM. Ik heb een hele playlist voor je gevuld met alleen maar lieve indie. Dus als je zin hebt in muziek zoals The Cooks, als Tudor Cinema Club, een beetje dat werk. Niet ingewikkeld, maar wel lekker gewoon iets goeds om je ochtend mee te beginnen. Check dan even 3fm.nl/indie. Of zoek op Spotify naar Obi's Lieve Indie en druk op volgen.

en Dreams bij 3FM. Het is oktober ondertussen. De ticketmaand is officieel ten einde op 3FM. Wil niet zeggen dat we meteen stoppen met het weggeven van tickets. Dat is natuurlijk wel een belofte die je krijgt. De meeste muziek van Nederland en kaarten voor je favoriete artiesten. Aankomende week in de avondshow bij Andres maak je kans op tickets voor de albumrelease show van Vrouwtje in de Melkweg op 11 oktober. Ze heeft sinds afgelopen vrijdag een nieuw album uit. Kijk je naar mij heet het. En dat viert ze dus met een hele exclusieve show de Melkweg. Stijf en stijf uitverkocht, maar jij kan daar nog bij zijn. Komende week luisteren naar de avondshow van Andres. En laat bij het horen van het ticketalarm even weten in de NPO Luister-app waarom jij daarbij moet zijn. Op dat nieuwe

kwart voor negen. De Bauza en Magnetic hoorde je. Veel mensen die wakker worden voor de race van Max zometeen. Maar ik zie ook een hoop knallers in de NPO luisteren die lekker aan de bak zijn in het weekend. Aan alle strijders, succes daar! En ik hoop dat er zometeen iemand binnenkomt met een papieren zak met vetvlekken aan de onderkant. Dat zijn de betere collega's. 3FM is bij je met de meeste muziek. Taylor Swift hoor je zometeen. Patient Zero naar Imagine Dragons en Radioactive.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Taylor Swift. Patient Zero.
3: Met 3FM ontdek je nog.

meest populaire vrouw aller tijden en voor ooit, Taylor Swift. Patient Zero hoorde je nieuwe muziek op 3FM. Maar de afgelopen week zat ik lekker te scrollen op The Talk. En het enige wat ik nog tegenkwam was filmpjes van mensen die het nieuwe liedje van Taylor Swift vergelijken met soort AI-gegenereerde liedjes waarin ze proberen wetenschappelijke fenomenen uit te leggen. En zodra je dit hoort, kan je het niet meer onthoren. Luister, dit is een AI-liedje over watertorens.

0: Chef Special Amigo hoorde je bij 3FM binnen nu. En een paar tellen. Een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel, waarin je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. 3FM.
1: Ster. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Nu bij Dirk Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: 3FM. Coming up, een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Ook nieuwe muziek van Alex Horn en ook Dr. Dre komt er zo meteen aan.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek-race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar... voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden.
11: 3FM.
12: Ster. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, een
17: broodje.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
17: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
24: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
25: Even bollen met Select.
26: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
27: Ah, relaxed?
26: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
9: Een hele goede morgen. Het is 5 minuten over 9. Je bent bij de weekendochtendshow van 3FM. Met zometeen Dr. Dre. Still deep.

0: Vrouwtje.
1: Volgende week viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn. Luister morgenavond vanaf 7 uur naar Andres. En ga naar Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam.
0: Dank jullie wel!
1: 3
0: FM.

0: je 3FM aan hebt staan, dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je een fantastische ochtend hebt. Het wordt sowieso qua weer heerlijk. 22 graden is er voorspeld voor vandaag. Ook al is het nog een tikkeltje mistig in Midden-Nederland op dit moment en valt er hier en daar een druppie. Ook in Maleisië, daar is de Grand Prix bezig met Max Verstappen. Het regent daar behoorlijk, dus is de race ook uitgesteld op dit moment. Goeie reden om eens even lekker mee te doen met Obi's boodschappenspel. Je hebt toch de tijd. Je kunt in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Gratis boodschappen zijn er te winnen. In de enige echte 3FM boodschappentas die je er dan ook nog bij krijgt. Ik ga je 3 producten geven uit de supermarkt, inclusief een prijs. En de vraag is aan jou, is het meer of minder? Zo simpel is het. Zullen we een kleine oefenopgave doen? Dan weet je gelijk of je goed bent erin. Bij de Jumbo, sushi zalmblokjes, 150 gram. Moeilijke wel. Kost dat meer of minder dan €5? Ja, sushi en zalm automatisch duur. Meer natuurlijk. €5,79.
1: De

0: op 3FM. En Where is my husband? 10 minuten voor 9:30. Vaste prik in het weekend. Tijd voor...
1: Obi's boodschappenspel.
0: Good morning, Jip.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe oud ben jij?
2: 8.
0: Oeh, mag je dan wel meedoen met Obi's boodschappenspel? Wacht, pak even de reglementen erbij. Ah, ja, dat mag wel. Oké. Hey Jip, goedemorgen. Waar ben je nou onderweg?
2: Naar het volleyballen.
0: Oké, heb je een wedstrijd ook echt?
2: Ja, nee, dat niet. Toernooitjes.
0: Wat is het verschil dan?
2: Ja, de junior. Het is junior.
0: Oké. Nee, precies. Het wordt me steeds duidelijker, Jip. Gelukkig weet ik wel veel van boodschappen. Ik hoop dat jij dat ook weet. De vraag is eventjes. Ik heb 3 producten uit de supermarkt gehaald. Daar hangen dan ook 3 prijskaartjes aan vast. Als je die alle 3 goed hebt, dan krijg je een volle boodschappentas. Die wordt dan helemaal gevuld met allerlei lekkers. Dus dat wordt dan naar je opgestuurd. Als je het mis hebt, dan is dat ook oké. Dan gaat het naar de NPO-luisterapp. Daar mogen mensen ook meespelen. En het is gewoon de vraag. Kan je een beetje goed raden wat die prijzen zijn in de supermarkt? Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: All right, here we go. Een pak stroopwafels van bakker Joop. 12 stuks is dat. Is dat meer of minder dan 1 euro? En het zijn goedkope stroopwafels. Ik zeg er maar even bij.
2: Meer.
0: Jij zegt meer?
2: Ja, meer.
0: Ah, het is niet meer. Oeh. Oh, het is minder. 55 cent. Het zijn echt hele goedkope stroopwafels. Product nummer 2, Jip. Chicken Tonight tomaat. Dat is een pot met daarin saus. 495 gram. Kost dat meer of minder dan 3 euro? Deze is wat duurder.
2: Minder.
0: Jip, dit gaat helemaal niet goed. Het is meer, 3,99 euro. Oh! En dan de laatste. Dit ga je natuurlijk nooit kopen, maar een HG fruitvliegjesval. Kost dat meer of minder dan 8 euro?
2: Minder.
0: Minder is ook niet goed. Jip, wat gebeurt hier? Weet je wat dan wel het fijne is?
2: Nee.
0: Je komt een aanmerking voor de troostprijs. Zou je die graag willen?
2: Ja.
0: Oké, dan krijg je de 3FM boodschappentas. En dan gooien we dan wel even een klein beetje snoep in voor je. Gewoon omdat je hebt meegedaan. Is dat goed?
2: Dankjewel.
0: Oké, we hebben een goede deal. Veel succes met volleyballen vandaag, hè?
2: Ja.
0: Hoi, hoi.
2: Doei.
0: Ja, je moet kinderen ook niet inzetten voor dit soort dingen. Dat gaat natuurlijk hartstikke mis. Goedemorgen, 3FM staat aan. De weekendochtendshow. Kan je dit beter? Elk weekend 10 minuten voor

Wanted Youth, Teen Rebel bij 3FM. Good morning, het is 9:30. Plaatselijk een beetje regen in het noorden. Later komt die zon lekker door. Het wordt 22 graden vandaag. En om 9 uur, daarom gingen de wekkers van alle Max Verstappen fans af. Zou Max Verstappen beginnen vanaf pole position met Hamilton naast zich? Die start is alleen nog even uitgesteld, omdat er op dit moment een ontzettende regenbui over de baan trekt. Komt wel goed. En vanavond om 9:15 Nederland-Servië in de Nations League. Shout-out aan alle single-lopers. Ik zie er al een hoop verschijnen in de NPO-luister-app. Er wordt veel hard gelopen deze zondag. Hoe lekker! En op 3FM krijg je de meeste muziek van heel Nederland. Adela hoor je zo meteen. De Killers komen eraan. En eerst Jason Derulo.

opvallende verschijning. Sowieso een dijk van een stem. Maar ook gigantische, lange, roze lokken. Maar die gaan eraf. Tenminste, als de vent er een keertje ten huwelijk vraagt. Ze zijn namelijk, als hij ooit vraagt of ik wil trouwen, dan scher ik mezelf direct bowlingbal kaal. Houdt hij dan nog steeds van me? Dan weet ik dat het echte liefde is. Ja, ik vind dit een apart verhaal. Zij heeft de vraag, zou je nog van me houden als ik een worm was, echt naar een nieuw niveau getild? Namelijk, zou je nog van me houden als ik eruit zag als pitbull? Nou, schat, misschien nog wel meer.

0: dus hef je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Normaal Ramon verkoel je vanaf 10 uur met een weekend wijnadvies natuurlijk. Maar Ramon is er vandaag niet. Die is volgens mij ook echt op wijnweekend.
2: Ja, ja. Nou, het is wel... ja, inderdaad. Die is inderdaad... Ik had eigenlijk gevraagd of hij gewoon zelf kon zitten vandaag. Maar nee, hij heeft een wijnproeverij, dus...
1: Ja, dat vind ik zo'n classic. Die man neemt nooit vrij en dan is hij er een keer een dag niet. En dan zie ik ook op Instagram zit hij in een van de duur chateau ergens.
2: Maar hoe lekker, dat is toch echt wel La Dolce Vita gewoon op zondagochtend, toch?
1: Absoluut.
2: Ja.
1: Maar een weekend wijnadvies kan jij niet echt geven, want jij drinkt niet.
2: Nee, ik drink
1: al... En 0.0 wijn is echt heel goor.
2: Ja, dat moet je niet willen, nee. Dat moet je ook niet willen adviseren aan de mensen.
1: Dus wat zou je dan adviseren vanaf 10 uur 's morgens? Waar moeten we voor gaan dit weekend?
2: Ik zou zeggen voor een ofwel een mocktail mimosa, oftewel een jus d'orange.
1: Mocktail mimosa, ja.
2: En anders, als je toch zin hebt om gek te doen. Ja, mijn lievelings 0.0'tje is de corona 0.0.
1: Is die goed?
2: Ik vind hem dus heel erg lekker. Nu heb ik er wel laatst een... er stond een of andere in een krant stond een alcoholvrije... drankentest.
1: Ja?
2: Daar kwam hij heel slecht uit.
1: Echt?
2: Ik kom me daar niet in vinden, want ik vind hem echt lekker. Als je limoentje erbij doet en je doet je ogen dicht, is het gewoon het echte spul.
1: En ik bedoel, het wordt vandaag gewoon 22 graden, dus je kan hem er prima bij pakken.
2: Hij kan er gewoon bij, doe je het barbecue'tje aan, ben je helemaal weer het mannetje of het vrouwtje.
1: Heerlijk. En je hebt hem al voor ruim onder de 100 euro. Ja.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
16: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
17: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
16: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
17: Ja toch?
16: Kijk op wakkerdier.nl.
18: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.

0: 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek-race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben en om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan.
0: Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
13: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
14: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
0: 3FM. Ivo van Breukelen.
2: Een hele goede morgen. Het is 10 uur geweest. In de Benelux, daar gaat hij. De meeste muziek in je weekend. Zometeen Shakira, Burna Boy. En eerst is hier Lana Del Rey.

0: allemaal wijnproeverijen in zijn agenda staan. Je verwacht het ook bijna niet bij de man. Dus ik denk, kwart over 10. Nou, die zit ongeveer bij glas 4 nu. Ik heb wel een kleine overdracht gekregen. Heel sumier hoor. Of ik de meeste muziek van het universum kan draaien. Nou, dat gaan we fixen. Het nieuwste van Summer zometeen ook. Carly Rae Jepsen komt eraan. Na Faithless. And God is our DJ.
1: This is my church.

0: van het universum kan draaien. Nou, dat gaan we fixen. Het nieuwste van Summer zometeen ook. Carly Rae Jepsen komt eraan. Na Faithless. En God is een DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Carly Rae Jepsen, you're the Call Me Maybe bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Fans van Nothing But Thieves, die begrijpen er helemaal niks van. Ze hebben in één dag 2 keer de Ziggo Dome uitverkocht, maar ja...

0: twee Ziggo Dome shows doen. En dan ga je zelf een beetje kijken. Als die band niks kan zeggen, dan zoeken we het zelf wel uit. Ze spelen in de maand You Know al op festivals in Duitsland en Oostenrijk. Maar, komt ie aan, in het weekend van Pinkpop zijn ze nog vrij. Hey. Ja, ik weet niet hoe jou zit, maar ik denk dat deze gewoon komende zomer op de festivalweide in Landgraaf gampt, hoor. De laatste van Nothing But Thieves, ex-mega inmiddels, number 5.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single. And this is my

Flames. In het weekend van 3FM waar allerhande mensen druk in de weer zijn. Joep, die gaat zeggen, die gaat zometeen voor dierendag een lava maken met zijn hond. En dat is, ja, ik zeg het er maar even bij, mocht je zelf de afkorting nog niet machtig zijn. Dat is een lange wandeling. Ja. Ah, lekker hoor, daar zal de hond blij mee zijn. Lieke is onderweg om de caravan naar de stalling te brengen. Dat is natuurlijk weer klaar voor dit jaar. Ja, dat snap ik ook. Jessica gaat een bakje doen bij haar opa en oma. Lekker hoor. De weekendplannetjes. Blijf ze vooral lekker droppen, want hij staat wagenwijd open. Vind ik alleen maar gezellig. De NPO Luisterapp voor uw plezier. Daarover gesproken. Enkel knallers voor uw plezier. Op de zondag van 3FM. Duke DeMond. Need you.

Mijn best gedaan om wat spannend nieuws te vinden, maar dat valt allemaal vies tegen. Spannend bericht wat ik heb kunnen vinden deze zondagochtend. Beige interieur heeft zijn langste tijd gehad, zien experts. Kleur is weer in. Nou, dan weet je echt dat het zondag is. Verder nog een tipje voor als je vanavond boodschappen moet doen. Altijd meezingen met de muziek die je hoort in de supermarkt. Deze zangeres die we nu gaan draaien, die werd namelijk op 12-jarige leeftijd ontdekt toen ze in een winkel meezong met muziek van The Backstreet Boys. Een van de medewerkers van die winkels kende een goede zangcoach.

programma, radioprogramma. Waar je alleen maar van dit soort tijdloze tracks zou horen, hè? Ik zit even een beetje hard op de wens denken. Maar ja, gelukkig is dat programma er. Elke werkdag tussen 9 en 12 hier bij 3FM. Tijdloze tracks. Morgenochtend weer. Je hoorde hofleverancier van het Roppelij radioprogramma Prince 1999. Morgenochtend 9 uur. Alleen maar tijdloze tracks bij 3FM.

0: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
17: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
16: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
17: Ja toch?
16: Kijk op wakkerdier.nl.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: 3FM. hit van het weekend met de meeste muziek. Zometeen de Goo Goo Dolls. En eerst het nieuws van 11 uur.
20: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
19: 3FM.
21: Ster.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
25: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
26: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
27: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
28: Let's go for more, some extra, Max.
27: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
29: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
30: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
31: Chris?
32: Ja?
31: Hoef jij niet te werken vandaag?
32: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
31: Dus, heb je nu...
32: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
31: Oh, dat is goed geregeld.
33: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
34: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
17: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
16: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
17: Ja toch?
16: Kijk op wakkerdier.nl.
34: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: 3FM Mode. Ivo van Breukelen.
19: Hartelijk goedemorgen, het is zondagochtend. Van je weekend met de meeste muziek hier bij 3FM. Met zometeen de Goo Goo Dolls. Eerst uw gal, Moving to the Sun.

Yes, hoor je bij de UFM. Goedemorgen, ik ben Ivo. Heb je de nieuwe mega-hit al gehoord? Is eigenlijk een soort mix van ABBA uit de jaren 70. Misschien een vleugje Queen erbij. Een toefje Chapel Roan, hoor ik er ook wel in. Maar dan gewoon helemaal van nu. Stop the Wedding heet hij. Is van Amerikaanse zangeres Ash. En die hoor je over een paar minuten. Ik hoorde hem een paar weken geleden voor het eerst. Toen was ik in Schotland met een groep vrienden van de middelbare school. Was fantastisch. Ik moet zeggen, hij valt ook echt lekker in het Schotse klimaat. Als je hem dan op de radio voorbij hoort komen. En wat dat betreft hebben we hier eigenlijk hetzelfde klimaat. Dus dan weet je, hij valt lekker zo meteen. Eerst de zanger die wat brunchadvies voor je heeft op deze zondagochtend. Kalkoen, bacon of worst, zwarte koffie, wat aardappeltjes erbij. Favoriet ontbijt van The Kid Laroi.

keer een t-shirtje uit de kast trekken. Lekker, hé. Heerlijk. Geniet daarvan. Voordat het zover is, doen we dan even een klein voorschotje op de herfst. Een van de beste herfstplaten van dit jaar. Shanna Spyro. Dit is Great Expectation. Bij 3FM.

17 going under, hoorde je in het weekend van 3FM. Wow, mooie sportdag vandaag hoor. In de Formule 1 is het echt een totale chaos deze ochtend. Om 9 uur zou er geraced worden in Maleisië, maar zware regen, onweer daar. Daardoor is de start 1,5 uur uitgesteld. Inmiddels wordt er geraced, zijn ze racende. Max Verstappen die begon als eerste, zakte wat terug. Maar inmiddels rijdt hij gewoon weer vooraan met nog een halve race te gaan. Verder komen in Slovenië vanmiddag de grootste wielrenners van Europa in actie tijdens het EK wielrennen.

dus een mooie medaille. Mijn zoon Bodie. Ja, daar mag toch ook een applausje voor vinden, dacht ik. Je luistert

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo, als je fan bent, dan heb je misschien al wel... Olivia Rodrigo, die vloekt in haar muziek tegenwoordig veel minder dan een paar jaar geleden. Dat is ook lekker op zondag. Dat komt vooral door de 2-jarige dochter van de man die haar muziek produceert, Dan Nigro. En die dochter die gaat vaak mee naar de studio als Olivia de muziek opneemt. En dochter Lief vroeg dus op een gegeven moment... Papa, waarom zegt dat meisje zo vaak fuck? Nou, dat was het moment dat Olivia dacht, joh, misschien moet ik iets aan mijn taalgebruik doen. Resultaat was drop dead. Gewoon geschikt voor de hele familie. Hoe lekker is dat? Goedemorgen, Ivo van Breukelen hier. Standing in voor Ramon van Koeien. Enige Nederlandse DJ die een personal shopper heeft voor de boodschappen. Dat is wel even hartstikke lekker, want die matcht de groente op zijn karakter. Dus dat is toch hartstikke lekker. Ik heb dat niet, dus ik was gisteren gewoon zelf bij de supermarkt. En daar kwam ik hem tegen. Iemand in een fanshirt van Kygo. En ik zei eigenlijk tegen de beste man... Aha, ze zijn er nog, fans van Kygo. En toen zei hij, jazeker. Nou, speciaal voor die meneer. De

Twan die staat broodjes te maken in een tankstation. En daar ben ik dol op, tankstation broodjes. Heerlijk, vooral de vers belegde. Ja, het is 12 minuten. Het is lunchtijd, jongens. Kom op, ook gewoon op zondag. Hè. Hey, goedemorgen, dit is 3FM in je weekend. Geniet ervan. Rudimental hoor je zometeen na direct de nieuwste My Friend.

0: Factor Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Natuurlijk wel.
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
23: 3FM.
24: Hele goedemorgen, zometeen... Groepboek te winnen als je meespeelt met de sloomste mens. Ja, ja.
2: Maar eerst het nieuws van 12 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad op 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad op 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Jelle. Verkeer van verkeer door de ANWB. Een vertraging in Nederland op de A6. Emmeloord, Lelystad voor afrit Zwifterband. Daar is je vertraging 10 minuten.
13: 3FM.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
25: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk? En hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
26: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
27: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
28: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
29: Wow, waarom heb je niks aan?
30: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
29: Ja, werkt wel.
30: Social Deal, deals die je niet mag missen.
31: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
30: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
31: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
32: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
33: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

Frequencies. Live it all. Bij 3FM. Als jij en je partner nou samen een bijzondere namencombinatie hebben, let dan even op. Wijnand en Jamie van de ochtendshow hier bij 3FM elke werkdag vanaf 6 uur. Die zijn op zoek naar jou.

0: Wiske. En dan vraagt Wijnand zich natuurlijk af...
1: Wie hoort er nou bij? Het antwoord kunnen we krijgen van de partner van Sietske. Wie hangt er aan de lijn?
2: Goedemorgen, met Hielke.
1: Hey! En samen zijn jullie de schippers van de chameleon.
3: Ja.
0: Ja. Dat dacht ik. Een nieuwe Wijnand en Jamie in de ochtend hoor je morgen vanaf...

alweer 5 jaar geleden, hè, dat er nieuw muziek uit is gekomen van The War on Drugs. Maar gelukkig, sinds een paar weken zijn we geblest met gloedje nieuwe muziek.

0: Vrouwtje.
1: Volgende week viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn. Luister morgenavond

0: Roland, When Love Takes Over. Ik weet nog zo goed dat dat ding uitkwam. Dat dat echt, dat die gedropt werd. En dit was, ja, ik denk voor Spotify nog, zeker. Dus dat was echt, weet je wel, een release was een heel ding gewoon. Zeker in het geval van Guetta in die tijd. Ja, 2009, ja, zie je wel. Dat was een heel ding. De hele wereld was wel echt een beetje flabbergasted van deze release destijds.
1: De loomste mens.
0: Ja, ik blijf zoveel jaar na dato. We zijn 17 jaar verder nog steeds overeind staan. Dat is wat je noemt een tijdloze track. En daarvan hoor je er een hele hoop elke ochtend om 9 uur bij 3FM. Voor nu zit ik hier gewoon op de plek van Ramon Verkoeien. Die heeft een dag vol wijnproeverijen. Dat is een lekkere zondag, moet dat zijn. Die zit inmiddels bij glas 16 van de dag. Wij krijgen wel nog updates van hem, dus dat is op zich goed nieuws. Zoals altijd doen we het in het weekend lekker rustig aan. Daarom spelen wij De Slomste Mens. Waarin we een belangrijk persoon naar het nieuws vertraagd hebben. En aan jou de vraag, wie zoeken we? Wie is deze week De Slomste Mens? Daarmee is te winnen een zak kroephoek naar keuze. Wat zoals Ramon altijd zegt, probeer maar eens snel te praten met een zak kroepoek in je mond. Dat is niet te doen. Dit is de opgave van vandaag.
2: Ik heb nu de paard dus ook 3 dagen niet gezien. Oh kijk, Jordan. Jordan wordt op dit moment uitgemest. De stal wordt uitgemest. Dan gaat hij alles staan kijken. Dan wilt hij altijd ruiken van hoe ruikt de poep van een ander paard. Dat vindt hij heel leuk. Oké, hey George, hoe gaat het?

0: Jet van der Steen bij 3FM. Soms missen wij allemaal juni.
1: De slomste mens.
0: Ja, daar is de tijd voor. Even lekker rustig aan doen. We spelen de slomste mens in het weekend van 3FM. Met Renske, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ik ben jaloers op jou, Renske.
2: Ja, dat mag.
0: Hoe lang woon je er al?
2: Inmiddels alweer 6 jaar helemaal en daarvoor altijd half. Dus het ene weekend wel, het andere weekend niet.
0: Hoe lekker, hé. En werd je gelijk een beetje opgenomen in de lokale community?
2: Ja, jawel. Zeker wel.
0: Het zijn lieverds, zeg jij.
2: Ik vind het wel, maar daar moet je wel een beetje tussen passen, denk ik.
0: Ja. Jij woont op Terschelling.
2: Ja.
0: Oh, wat heerlijk. Ik vind dat zo'n mooi eiland. Ik kom er zo graag.
2: Ja, nou, wij gaan voor vakantie nu wel even naar de bal. Maar ja,
0: dat begrijp
2: dat jij
0: ik,
2: het
0: ja.
2: wel weer vinden.
0: Ja. Lekker zeg, hé. Hey. We spelen de slomste mensen, Renske. De vraag is, wie hebben wij vertraagd? Wie is dit?
3: Ik ben op dit moment uitgemest. De stal wordt uitgemest. Dan gaat hij alles staan kijken. Dan wilt hij altijd ruiken van... Hoe ruikt de poep van een ander paard? Dat vindt hij heel leuk.
1: De slomste mens.
0: Jij mag het zeggen, Renske. Wie zoeken wij?
2: Britt Dekker.
0: Britt Dekker, zeg jij? Even luisteren of dat goed is.
3: De stal wordt uitgemest en dan gaat hij altijd staan kijken. En dan wil hij altijd ruiken van... Hoe ruikt de poep van een ander paard? Dat vindt hij heel leuk.
0: Is dat goed? Viert Dierendag vandaag, Britt Dekker uiteraard, samen met haar paard George. En ze maakt donderdag kans op een televisiering in de categorie jeugd met het YouTube-kanaal Paardenpraat TV. Dat levert jou een zak kroephoek naar keuze op, Renske. Ja, van harte gefeliciteerd. Je doet er maar lacherig
2: Dankjewel.
0: Over.
2: Heerlijk.
0: Welke smaak wil je hebben? Saté, cassave, naturel, Jakarta of Bali?
2: Doe maar Jakarta aan.
0: Zakkie Jakarta. Komt in orde.
2: Heerlijk.
0: Schrijf wij op. Blijf even hangen voor de gegevens en dan gaan we dat allemaal in orde maken.
2: Yes, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Vier jaar ook nog dierendag vandaag. Heb je een dier?
2: Ja, we hebben vanochtend onze hond extra uitgezwaaid toen we op vakantie gingen.
0: Extra? Daar zit ook wel iets verdrietigs in.
2: Ja,
0: op dierendag.
2: Ze blijft goed achter.
0: Oh, gelukkig. In goede handen. En hoe lang zijn jullie weg? Wanneer komen jullie terug?
2: Dan weet je maar. Dan komen we weer thuis.
0: Is het te overzien. All right. Renske, geniet van je vakantie aan wal. En dank voor het meespelen met de slomste mens.
2: Yes, dankjewel.

er die hoop, hè, dat je deze dan ziet staan voor het eerst. Lenny Monsoon heeft een nieuwe single, Wrecking Ball. Er is even zo die 5 minuten hoop. Zou het een koffer zijn van Miley Cyrus? Maar dat is niet het geval, zoals je gehoord hebt. Hij is ook opgenomen in Zweden, deze. Dus die inspiratie komt waarschijnlijk uit het Zweedse Wrecking Ball. Wat logisch zou zijn. Lenny Monsoon is een nieuwste, hoor. Die bij 3FM. Op de zondag, zometeen na ene. Mark en Mai, heel veel plezier. Nog een mooie dag. En dit is nog de Bouza met Mac.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
2: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl. 3FM.
12: Goedemiddag, deze prachtige zondag. Dit is 3FM met Mark en Mai. Die komen de 3 uur op de radio.
13: Goedemiddag.
12: Hallo, Sarah Larsen, Dom Dranix, Stromae en Tafet. Eerst het nieuws van 1 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
16: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
15: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
16: Ja toch?
15: Kijk op wakkerdier.nl.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
19: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
20: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Mark en Mai. En wat was jouw zondagmiddaglunch, Mai, voorbij?
21: Dat was een broodje kip en dat op dierendag.
12: Oh jeetje.
21: Oh jee. En jij?
12: Ja, ik had net hier zo'n broodje pulled pork inderdaad. En ik heb de koolsla eraf laten halen ook nog eens.

0: door het oog van de nacht. Daarvoor Amy Winehouse en Rehab. Ik heb per ongeluk heb ik mijn eigen plopkap. Dat is een heel mooi zwart ding wat over de microfoon heen gaat. Ik heb ooit jaren geleden een eigen plopkap gekregen met mijn naam erop. Nou, je snapt, die ben ik binnen 2 dagen kwijtgeraakt. Dus die ligt ergens
1: op. Ja, Mark die kan niks bewaren.
0: Dus of die ligt op een vuilnisstort of er is ergens een meerkoet die nu een nestje aan het bouwen is in mijn plopkap. Maar ik heb nu even die met de naam van Wijnand erop gedaan. Oh, dus ik denk, dat klink ik extra cool vandaag.
1: Nou, ik moet zeggen, ik weet niet of Wijnand daar echt heel erg blij mee is.
0: Werkt het
1: met al jouw spettertjes op zijn plopkapje.
0: Zo, er zit een stukje polport.
1: Nee, hij moet de hele week nog gewoon een show maken. Okay. Mark, niet
0: dan haal ik hem eraf. Ik haal hem nu af. Sorry,
1: okay,
0: Wijnand.
1: Goed zo.
0: Kijk, daar ben ik. Hallo.
1: Eigenlijk ook niet zo goed, maar goed. Hallo, wij zijn Mark en Mai elke zaterdag en zondag tussen 1 en 4 'smiddags.
0: Ja, dat is correct.
1: Dat is correct, toch? Vandaag is het dus 4 oktober. Wat dus betekent dierendag? Belangrijke dag.
0: Ja. Heb je wat gedaan voor je huisdier? Je hebt Hiro en
1: Yuki.
0: Hiro en Yuki en Toos.
1: Ja, nee, ik heb echt helemaal niks gedaan. Ja, ik ben echt zo'n ouderwetse.
0: Toos is een hondje overigens.
1: Ja, Toos is een hond en 2 katten. Maar ja, ik vergeet het gewoon altijd. Dus vanochtend dacht ik wel, hey, het is dierendag. Dus gewoon even iedereen aantje boven, zeg maar, op een bolletje gegeven. Maar niet dat ik dacht, ik ga nu even iets in elkaar vlammen.
0: Een eye over de bol. Nou, als dat al een tractatie is in huizen, Mike bij, dan weet ik niet hoe ze normaal worden behandeld. We krijgen ze dan.
1: Veel dieren thuis. Ik heb ook nog een kind namelijk.
0: Ja, inderdaad. Zo'n gillend speenvarken. Nou goed. Ik heb zelf eigenlijk ook. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Mijn kat heeft. Mijn hoop. Sorry, ik begin het even opnieuw. Mijn hoop is volledig hersteld in kattenspeeltjes.
1: Of,
0: want eigenlijk over het algemeen, als wij iets voor onze kat kopen, zij heet Duster. We hebben haar 14 jaar geleden uit een asiel gehaald. Ze is inmiddels dus ook wel echt de senioren.
1: Ja, ze is echt een bejaarde kat.
0: Zij doet ook altijd mee aan katten in beweging.
1: Ze is inmiddels bijna 90, denk ik, of zo.
0: Ja, misschien wel 93, je weet het niet. Ze heeft een grote poster van Jan Slachter heeft op de muur. Maar zij is echt zo'n typische kat van een koopje iets. Maar dan vindt ze eigenlijk de kartonnen doos waar het in komt, vindt ze dan leuker. En wij gingen verhuizen en onze oude krabpaal is een groot kattenkasteel, wat ook destijds bedoeld was voor 2 katten, maar eentje is toen overleden helaas. Die hebben toen weggedaan en we dachten, we kijken in het nieuwe huis wel. En vrienden van ons, die waren zo lief, die zeiden, ja, onze kat is overleden, onze enige kat. Willen jullie die hele grote, mooie, dure krabpaal met mandjes en met een grotje en zo, willen jullie die overnemen? Dat hebben we gedaan. We zijn 3 maanden geleden zijn wij verhuisd.
1: Ja.
0: En toevallig,
1: is hij gisteravond. Is hij geïnstalleerd?
0: Nou, hij staat er al 3 maanden.
1: Niet.
0: Maar gisteravond is er dus voor het allereerst, na 3 maanden, hè, dat wij dachten van we gaan het ding ook bij het grofvuil zetten. Voor het eerst in 3 maanden is hij erin gaan zitten. En iedereen met een huisdier, of in ieder geval specifiek met een kat, weet hoeveel bevrediging het geeft. Dat 3 maanden lang heeft zo'n ding compleet nutteloos in de kamer ruimte ingenomen. En dan op het moment dat je denkt, ik ben er klaar mee, zit ze erin. En ik heb foto's gemaakt, filmpjes gemaakt. Ik heb een vriendin gebeld. Ik heb de lokale krant gebeld. Die hingen heel snel op. Maar man, wat ben ik daar blij mee. Dus dat is eigenlijk een beetje het cadeautje.
1: Ja.
0: Voor Dierendag. Ook al staat hij er al 3 maanden.
1: Voor jou eigenlijk.
0: Dus eigenlijk heeft zij mijn cadeautje.
1: Vanuit Duster.
0: Ja, lief hè.
1: Hartstikke mooi. Hey, Maupi, dat is een DJ. Dat, ja, is inmiddels een wereldster achter de draaitafels. Maar hij kwam echt van ver. Jarenlang probeerde hij door te breken. Tot corona kwam en hij dacht ineens, weet je wat, scheid. Ik ga gewoon mijn eigen ding doen. En dat werd de hit Drugs from Amsterdam. Off my face, don't know where I am. 'Cause I got my drugs from Amsterdam. Ja, inmiddels goed voor 100 miljoen streams. En nu vliegt hij dus de hele wereld over. En dit is de volgende klapper. Just a little bit more. Maupi.

0: vind het best goed.
1: Ja, ik ook. Maar je moet even de beelden kijken. Het ziet er echt uit alsof hij met zijn oom zit te zingen of zo. Weet je wel, op een verjaardag alleen dan op Coachella.
0: Ja. Ja, ik vind het tof, maar het origineel is natuurlijk dan, ja...
1: Heel beter.
0: Al zie ik het dan wel gebeuren dat hij ooit een keertje... Ik bedoel, Olivia Rodrigo heeft met Robert Smith van The Cure een track uitgebracht. Ik zie dit ook dan wel gebeuren. Smash Your Pumpkins op de zondag van 3.

0: talking. Harry Styles met Late Night Talking.
1: Deze zomer ontdekte een compleet nieuwe generatie het volgende nummer van Smashing Pumpkins dankzij niemand minder dan Summer op Coachella. Daar heb je dan zeker het eerste weekend, dat is natuurlijk alle twee weekenden. Het eerste weekend is zeg maar het weekend waar al de verrassingen plaatsvinden. Dat al die grote cameo's komen en dan het tweede weekend is die verrassing natuurlijk weg. Dus dan doen ze dat eigenlijk niet meer. Maar tijdens het optreden van Summer kwam Billy Corgan van Smashing Pumpkins het podium op. Waarbij denk ik een hele jonge generatie dacht van, wie is deze kale man? En wanneer grijpt de security in? Maar samen hebben ze dus 1979 gezongen. Dat is dus niet Billy Corgan.

0: Carson en Lush Live. Ik denk dus stiekem dat dit nummer ooit is geschreven, Lush Live, om een sponsordeal voor elkaar te krijgen met Lush, met die winkels.
1: Met de zeepjes.
0: Met die zeepjes inderdaad, ja. Dat zijn van die winkels dat je dan, als je dan met je mond open naar binnen gaat, dat je gewoon dat...
1: Zo, zo genisch, joh, ongekend. Maar ik moet ook wel zeggen, als ik een Lush pakket krijg, of zo'n Lush cadeautje...
0: Hou je hem ingepakt, geef je hem door.
1: Nee, zeker niet. Oh. Maar ik heb wel dat ik denk van ja, je gebruikt het uiteindelijk nooit.
0: Nee?
1: Nee, ik gebruik het echt nooit.
0: Oh, ik heb wel eens een keer zo'n zeepje gehad.
1: Wat voor zeepje?
0: Ja, gewoon zo'n heel Lush pakket.
1: Oh, echt?
0: Drie van die zeepjes heb ik kont gedaan. Sorry. Ik wil even wat chockerends zeggen op de zondag. Dat heb ik er even afgestreept. Mark heeft weer wat chockerends gezegd op de zondag. Dat kunnen we weer laten.
1: Dat kunnen we afstrepen.
0: Dat kunnen we afstrepen. Nee, ja, lekker.
1: Het zijn lekkere dingen, maar het is
0: bruisen.
1: Wel... Nou, een bruisbal, dat vind ik trouwens wel nog leuk om te krijgen. Maar dan moet je wel een bad hebben.
0: Want ik dacht dus, zo'n bruisbal... Dat wat gebeurt er dan?
1: Oké, je zit in bad.
0: Want ik zie dat dus, ik zie wel eens zeg maar vrouwelijke mensen op Instagram.
1: Ja.
0: Vrouwen die ik volg. Soms collega's, soms niet collega's. Die zitten dan in bad en hebben ze zo'n bruisding.
1: Ja.
0: Nou, dan probeer ik eerst in te zoomen op de kraan of ik een reflectie zie. En dat is dan vaak niet zo. En dan denk ik, wat is die... Nee, grapje.
1: Sorry.
0: Echt een hele flauwe bui vandaag. Maar ja, echt opletten, maar ik nooit zo'n foto posten. Ik zoom in op de kraan. Ik zoom in op de kraan in de douchekop. Kijken of ik ergens op voel. Maar goed, dat ziet er zo heftig uit altijd.
1: Nou, hoe zeg je dat? Het is een soort van kleurbal met allemaal glitters erin. En ja. dat smelt dan, zeg maar, in je bad. En dan zit je gewoon in een glitterbad.
0: Doen mannen dat ook?
1: Mannen doen dit ook.
0: Echt waar?
1: Jazeker.
0: Oh.
1: Het is voor iedereen. Een bruisbal voor iedereen en je ruikt ook nog eens gewoon lekker.
0: Maar dan moet je zo'n bruisbal zeker kopen voor mannen bij zo'n barbecue shop. Dat die dan de houtskool ruikt of zo. zit je ineens in een zwart bad.
1: Heb
0: je een ongeluk gehad? Nee, ik heb een bruisbal bij Black Smoke gehaald. Jort Althuis heeft een bruisbal. Nou goed, ik denk dus nog steeds Lush Live. Dat is omdat zij... Maar die heeft ze dus nooit gekregen, die sponsordeel. Nee. Ik heb gekeken, de eerste Lush-winkel is geopend in 1995. Dat nummer komt uit 2015. Dus het is haar al die tijd niet gelukt. Wel slim overigens, want ik denk dat Douwe Bob die zit nu te luisteren.
1: Ik denk trouwens, in 1995 was Sarah Larsen nog niet geboren. Nee, ze was nog niet geboren.
0: Sarah Larsson.
1: Ik denk dat ze uit 1997 komt.
0: Verrek, je hebt gelijk. Jij hebt ook Google.
1: Nee, ik heb niet eens gegoogeld.
0: Oké, nou goed. Je ziet trouwens dat de nieuwe single van Douwe Bob heet Kruidvat Live. Ik weet niet waarom

0: leukste zwembad van Nederland, als we het dan toch over Teddy Swims hebben. Ik heb even gekeken op de website zwemdopje.nl. En de website zwemdopje.nl, wat is een zwemdopje?
1: Dit klinkt heel verkeerd.
0: Dat is, ja, een
1: zwemdopje.
0: Zo, hij komt helemaal boven het water uit. Wat heb jij voor lekkere zwemdop? Nou goed, zwemdop. Zwemdopje.nl heeft een top 3. Nou kijk, dat vind ik dan voor gek. Op nummer 1 heb je dan een tikkiebad. Nou vooruit, dat is op zich niet heel gek natuurlijk. Krankzinnige prijs. Ik heb één keer gekeken wat het kost om naar een tikkiebad te gaan. Voor 3 uurtjes. Nou, je bent de arm en de rug kwijt. Op nummer 2, dat is dan opmerkelijk, een enorme underdog. Zwembad De Scheg in Deventer. Zwembad De Scheg in Deventer is meer dan alleen een zwembad. Het is een compleet belevenisbad. Het heeft een golfslagbad, een wildwaterbaan en meerdere glijbanen, waaronder de spectaculaire familieglijbaan. Daarnaast is er ook een groot ruimte, groot recreatiegedeelte met een warme bubbelbaden, een peuterbad en sauna's. En dan zal ik even te kijken voor de rest nog in de top 5. En heb je dus op nummer 4 van de leukste zwembaden van Nederland, heb je Mosaqua in Gulpen.
1: Oh.
0: Mosaqua. Is dat een zwembad in een moskee? Mosaqua?
1: Ik denk het.
0: Mosaqua.
1: Mos in een zwembad.
0: Moet je altijd je flippers uitdoen voordat je binnen gaat?
1: Ja.
0: Oké, nou, dit was dus mijn radiopresentatie dan over de beste zwembaden van Nederland. Doe ermee wat je wil. Trek een broek aan. Ga nu nog even een dipje doen.
1: Belangrijker nieuws.
0: Juist.
1: Afgelopen zondag waren de MTV VMA's. En een van de vetste momenten kwam van deze man. Zijn naam is Yung Lean, een Zweedse rapper die al ruim 10 jaar een soort cultstatus heeft binnen de alternatieve hip-hop, maar nu ineens mega mainstream is geworden, dankzij de hit Storm. Nou, zijn videoclip is een soort van korte film, waarbij Yung Lean soort van als pestkop op een Britse kostschool zit in de jaren 2034. Met bizarre scènes en een groep dansers die helemaal losgaan op een choreografie. Echt zo'n clip waarbij je dan denkt, gebeurt dit allemaal echt? Ja, een soort muzikale uitbraak, epidemie zou ik kunnen zeggen. Zondag brachten ze dat spektakel ook naar het podium van de VMA's. En sindsdien gaat het nummer weer helemaal viral. Check het optreden op YouTube, zou ik zeggen. Want het is echt zo sick. Toch, Mark?
0: Sick.
1: Gewoon. Dit zijn Yung Lean en Generations met Storm.
2: Like

0: FM. Ontdek je nog.
1: Altijd even kijken. Heb ik ergens ingestaan?
2: Bruno Mars. On My Soul.
1: Yes. We blijven even in de funk, want voor het volgende liedje, Baby Doll, ging Jamie Miller helemaal terug naar de muziek die zijn vader thuis draaide. En dat was onder meer Stevie Wonder, The Temptations. Echt van die oude soulmuziek. Hij vertelde deze week dat hij eindelijk weer plezier heeft in het muziek maken. Hij wilde eigenlijk een heel ander genre beginnen.
2: Oh, wat dan?
1: Jarenlang heeft hij een ander genre gedaan, Jamie Miller. 2 jaar lang. En ja, dat was een soort van rare... Ik weet niet, dat was het gewoon net niet.
2: Ik moet wel zeggen, het is een mega TikTok-hit, maar Jamie Miller, als je hem ziet, dan zou je echt zo voorbij lopen. Het is een beetje zo'n... hij lijkt een beetje op Barbie Ken. Alleen dan 1,75 meter, zeg maar. Maar ik net even iets te zonnebrankbruin, zeg maar.
1: Een beetje als een jonge FVD'er.
2: Zou je het zo vergelijken? Ik weet het niet. Misschien ja, gewoon iemand van de Zuidas.
1: Ja, oh ja, ja, dat bedoel ik. Ja, ja, ja, precies. Ja. Maar goed, hij heeft een enorme soul-achtergrond door zijn vader. En op TikTok dansen nu dus ook mensen als Meghan Trainor en Jennifer Love Hewitt met hem mee. Dus blijkt maar weer dat soms gewoon de sleutel tot succes toch de muzieksmaak is van je vader.
2: Zo.
1: Wat luisterde jouw vader vroeger?
2: Dat wil je niet weten.
1: De Beatles, denk ik, of de Stones.
2: Nee.
1: Nee?
2: Heb ik dat nooit verteld?
1: Nee.
2: Mijn pa was een mega fan van...
1: BZN.
2: Nee, The Corrs en Boyzone.
1: Nee, wauw, wat een fantastische smaak heeft deze man. Ja, ja,
2: ik vind
1: ja.
2: Het een beetje cheesy, hoor.
1: I want you back. I want you... Oh, dat is Take That.
2: Die.
1: Nou, wat goed, The Corrs.
2: No matter what.
1: Ja, maar FMI, The Corrs.
2: Ja.
1: Waarom draaien we nooit meer op deze godvergeten zender The Corrs?
2: Listen to the radio.
1: Fuck.
2: Zo, wat een goede, echt
1: nou,
2: goede plaat, hè?
1: We gaan ergens even volgend uur de Corrs draaien.
2: Nostalgie dus.
1: Nostalgie dus, inderdaad. Ja, mijn vader die luisterde alleen maar... Ja, het is heel erg Bob Dylan.
2: Oh ja, heel depressief.
1: Heel erg Bob Dylan. En heel erg politiek geëngageerd. Terwijl ik, mijn vader,
2: zeker,
1: ik heb mijn vader nog nooit met een bord in zijn handen zien staan met een tekst daarop. Het is nog nooit bij een protest, maar het is heel erg die activistische
2: hij weet
1: muziek.
2: Wel waar hij over zingt.
1: Ja, ja, zeker.
2: Ja, okay.
1: Ja, ja, the times are changing en zo.
2: Oké.
1: Okay. Dus kijk, times are changing, het is weer etenstijd. Ja, dat is waar.
2: Ik hoor Hans het zo zeggen, jouw vader. Ja,
1: ja, ja, ja, mijn vader is een schat.
2: Ja, zeker. Ja,
1: mijn vader is een schat. Hij had pas geleden, dat was even voordat we Jamie Miller draaien... mijn vader was pas geleden hier in de studio te gast.
2: Ja.
1: En dat was, maar weet je wat het is? Kijk, ik ben 41, ik zit al tegen de dood aan. Maar Maya, jij bent wat jonger. En we hebben sowieso veel jonge DJ's hier. Maar kijk, iedereen is natuurlijk een beetje tech-savvy. Iedereen weet tegenwoordig wel van hoe een app werkt... en hoe je scrolt en hoe je dit doet en dat doet. En mijn vader die was hier dus met zijn nieuwe vriendin overigens. Hè, dus die wil natuurlijk ook een beetje...
2: Een beetje stoer doen, een beetje opscheppen, stoer. Ja.
1: Mijn vader zit hier in de studio en ik zie hem al gefrustreerd kijken en een beetje klooien. En hij zegt, ja, open even de NPO Luister-app. Dus ik zo, open de NPO Luister-app. Nou, dat waren gewoon allemaal gezellige luisteraars. Maar hij zegt, zie je wat? Ik zo, nee, ik zie helemaal niks. Hij zegt, ja, dan moet je even de NPO, dan moet je die app even downloaden. Dus ja, maar ik zit al op de NPO Luister, ik zit er al op. En vervolgens zie ik zijn vriendin ook naar hem toe buigen. En die zitten allebei zo gefrustreerd op die Samsung Galaxy uit 2014. En hij zegt op een gegeven moment, het wil niet lukken. Dus hij zegt, kijk jij anders even. Dus hij wilde dus een berichtje sturen naar de studio. Terwijl die hier
2: zat. Terwijl wij een show aan het maken waren.
1: Zo van, goede muziek, weet je wel. Heel lief natuurlijk. Hey, goede muziek, groeten Hans. Ja. Maar hij zegt, kijk even. Dus ik pak zijn telefoon. Dus had hij dus het bericht getikt in de adresbalk van de browser. Het is zo lief, hè. Het is zo lief.
2: Hij wilde zo graag een bericht
1: sturen. Kom maar niet binnen. Dan zit hij in die adresbalk zitten te typen, weet je wel. Maar dat is gewoon hoe vaders zijn.
2: Ja.
1: En daar hou ik ook van. Want als mijn vader mij ineens gaat uitleggen hoe de app werkt, dan gaat het niet goed.
2: Nee,
1: dan gaat het niet goed.
2: Dat is echt hilarisch, dit.
1: Hé, we gaan toch even Jamie Willems draaien. Ik weet, we zijn een tikje te laat nu door dit verhaal, maar...
2: Wel goed verhaal.
1: Het is hier dag geen vaderdag, maar toch even een leuke vaderanekdote, hè?

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile. En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleef waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.

0: Hij is zacht, hij is lang en ons logo staat erop.
1: Onze namen.
0: Ja, ja, ja, dat zit lekker hoor, daaronder. Lekker warm, dat zometeen in de Kino Quiz. Ook hoor je Rihanna en Calvin Harris, eerste nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Download de app en start met vinden.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl. Waarom duurt
7: het? Simyo.
8: 3FM.
9: BNN Vara.
8: Mark en Mai.
10: Un diabol. Zometeen is hier Der Kino Quiz.
11: Das Kino Quiz.
10: Of Der Kino Quiz. Kan volgens mij allebei. Ik ben geen Duitse talen knobbel. Jij misschien wel. Dan win je zometeen het Mark en Mai cocoonkleedje. Zometeen een quiz waarbij je een filmfragment in het Duits hoort, zoals die daar in de bioscoop in de kino is verschenen. Dat onder meer naar Ray.
11: En dit is Jenna Spyro, Great Expectation.

0: Calvin Harris en Rihanna, We Found Love. Dames en heren, tijd voor ondergoed nieuws.
1: Oh god, Matthijs van Nieuwkerk.
0: Nee, wat een mooi fragment was dat, hè? Matthijs van Nieuwkerk.
1: Wat die reclame maakt voor die ene Bamigo.
0: Voor Bamboo Mami Bamigo. Maar ja, heel eerlijk. Als hij het aanprijst, denk ik toch, ga toch dragen.
1: Ja?
0: Nee. Denk het niet. Denk het niet. Dames en heren, ondergoed nieuws. De herfst is begonnen. En Rihanna heeft met haar lingeriemerk Savage een nieuwe collectie uitgebracht. Namelijk de naam Piccadilly Lace. Piccadilly Lace?
1: Ja, oké. Okay.
0: Heel veel zwart
1: geld.
0: Kant. Geld. Ja, heel veel geld. Heel veel geld kost het. Veel zwart kant. Slips, strings, corset, alles erop en eraan. Ze staat zelf model voor de campagne. En het hoort ook een beetje mij, dat ga ik jou toch maar eventjes vertellen. Dat weet jij natuurlijk niet, maar dit hoort allemaal bij de ondergoedtrend van het moment. Want na al dat sportieve, simpele ondergoed mag het weer wat uitbundiger. Een beetje de glamour van het oude Hollywood, maar dan onder je dagelijkse outfit. En het idee is ook best een beetje dat je dat kant best een beetje mag laten zien. Bijvoorbeeld onder een doorschijnende toppel van je jasje. Ik bedoel, het is herfst, ik denk dan gewoon aan een extra trui. Rihanna denkt doorschijnend kant. Zij waarschijnlijk, wow. zij waarschijnlijk een warmtepomp thuis, een hele andere energierekening dan ik. Want zij kleedt zich uit met de herfst. Terwijl ik trek alleen maar een trui aan. Dames en heren, dit was een nieuwe editie van Ondergoed Nieuws.
1: Dan, zometeen hoor je Bryan Adams met Summer of 69.
0: Leuk.
1: En dan zingt hij natuurlijk over de zomer van 69. Maar aangezien de herfst is aangebroken en Mark alleen nog maar de herfst ademt en zingt en nadenkt, even een leuk feitje over de herfst van 69.
0: Voordat je dat gaat doen, mag ik dan toepasselijk muziekje opzetten erbij?
1: Zeker, zeker.
0: Want ik heb dus een nummer ontdekt gisteren. Dat is dus van Enya. Weet je, Enya?
1: Ja, dus niet de pasta. Niet de pasta worst, zeg maar.
0: Nee. Dat is een doeja. En de pastaworst ook. Godsamme. En doe ja, niet en ja. En ja, goed.
1: Oké, okay, bijna hetzelfde.
0: Heeft u misschien een pizza met een beetje en ja erop? Ja hoor, we maken hem extra zweverig. Oké, okay, dankjewel. We leggen er een vrouw van 63 op, die al 60 jaar niet uit haar kasteel is gekomen. Dat is en ja. Oh, lekkere pizza. Nou goed, oké. Okay, nee, zij heeft een nummer, dat heet The First Day of Autumn. En dus ik denk, die zet ik even op als jij toch.
1: Want hoe was die herfst van 69 nou eigenlijk? Nou, verrassend zacht. Want in september en oktober was het vaak zonnig en droog in 1969.
0: Oh?
1: Met temperaturen boven de 20 graden. Dus niet alleen nu kun je zonder jas naar buiten, maar ook in 69. Dat is toch bijzonder?
0: Wowzers.
1: Er zijn niks veranderd, al die jaren.
0: Al die jaren. Pas op, hè. Dan gaan de klimaatmensen hier weer over zeggen. Oh, zie je wel, het is al niet, toen was het ook geworden. Krijg je dat weer?
1: Dat wil ik niet.
0: Nee, maar even stel je voor dat je dus in 1969... in de herfst... stoofvlees hebt opgezet... en dat je het nu nog hebt sudderen. Nou, dat valt uit elkaar. Dan kun je drinken met een rietje. Zo! Oh, ik ga nu een stoofvlees opzetten... en dan ga ik over 30 jaar van het vuur halen.

0: Oh, lekkere pizza. Nou goed, oké. Okay. Nee, zij heeft een nummer dat heet The First Day of Autumn. En dus ik denk, die zet ik even op als jij toch.
1: Want hoe was die herfst van 69 nou eigenlijk? Nou, verrassend zacht. Want in september en oktober was het vaak zonnig en droog in 1969. Oh? Met temperaturen boven de 20 graden. Dus niet alleen nu kun je zonder jas naar buiten, maar ook in 69. Dat is toch bijzonder?
0: Wowzers.
1: Er zijn niks veranderd, al die jaren.
0: Al die jaren. Pas op, hè. Dan gaan de klimaatmensen hier weer over zeggen. Oh, zie je wel, het is al niet te snoek geworden. Krijg je dat weer?
1: Dat wil ik niet.
0: Nee, maar even stel je voor dat je dus in 1969... in de herfst stoofvlees hebt opgezet... en dat je het nu nog hebt sudderen. Nou, dat valt uit elkaar. Dan kun je drinken met een rietje. Zo. Oh, ik ga nu een stoofvlees opzetten... en dan ga ik over 30 jaar van het vuur halen.

in de herfst stoofvlees hebt opgezet. En dat je het nu nog hebt sudderen. Nou, dat valt uit elkaar. Dan kun je drinken met een rietje. Zo. Oh, ik ga nu een stoofvlees opzetten. Dan ga ik over 30 jaar van het vuur halen.

0: Billie Eilish en Bird of a Feather. Dit is jouw kans om het Mark & Mike Cocoon kleedje te winnen. Jazeker, dames en heren. Ik ben een enorme fan van... Ik ben een filmliefhebber.
1: Ben je een filmgeek?
0: Ik ben een beetje een filmgeek. Maar ook ik heb wel eens mijn favoriete films... dat ik denk, joh, het is wel klaar. Ik heb ze nu zo vaak gezien. Maar om ze dan nieuw leven in te blazen... kijk ik dan op Netflix of een ouderwetse DVD... zet ik hem op de Duitse audiotaal. Dan hoor je de films als die in Duitsland in de bioscoop is gekomen. En dan worden films als Home Alone worden nog grappiger. Dan heet hij ook ineens Kevin Allein zu Hout. En dan het gegil van de boeven is dan nog grappiger. Maar je wordt
1: dus
0: ook
1: jij vindt Duits grappig?
0: Nou, het is zo... Ze kunnen niet acteren, laat ik het zo zeggen.
1: Stem acteren dan, bedoel je?
0: Ja, nee, klopt. Maar ik vind het ook gewoon heerlijk als een Toto Wolff van Mercedes... Als die dan boos is. Ik weet nog heel goed dat hij toen boos was... dat Max Verstappen wereldkampioen werd in 2021. No, Mikey, no. Please don't do this to me. This is so not fair, Mikey. No, this is not fair. En daar kan ik toch wel echt van genieten.
1: Ik denk alleen wel dat de Duitsers ook zo om onze taal lachen.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Toch?
0: Ik denk dat eerder de Belgen om ons lachen dan de Duitsers. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb in ieder geval hier gewoon een fragment van een film. Maar dan in het Duits, was hij ook echt daar is uitgekomen. Maar weet jij te raden welke film het is? Het is een klassieker dit keer. Dat wil ik wel even zeggen. Het is best wel een moeilijke opgave. Maar goed, het Mark & Mike Cocoon kleedje heeft ons ook gewoon geld gekost.
1: Ja, dus
0: we maken het niet al te makkelijk.
1: Je moet er hard voor werken.
0: Hard voor werken dit keer. Soms is de opgave wat makkelijker. Dan wordt letterlijk ook gewoon het personage in het fragment gezegd. Oh, hallo Harry Potter. Nou, welke film is het? Nou, dit
1: Harry.
0: Harry. Welke film is dit in het Duits? Luister aandachtig en goed.
2: Weißt du, was das ist? Das ist die kleinste Violine der Welt. Die spielt nur für die Kellnerin.
3: Du hast doch überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Diese Frauen reißen sich den Arsch auf. Das ist harte Arbeit.
2: Genauso hart wie bei McDonald's. Aber da gibst du auch kein Trinkgeld, oder? Da wirst du doch auch bedient. Aber nein, unsere Gesellschaft sagt, diesen Leuten hier gibt man nichts. Aber man gibt diesen Leuten hier was. Das ist doch Blödsinn.
0: Ja, ik ga hem niet nog een keer halen, want het is een lang fragment. Maar daar moeten dus genoeg hints in hebben gezeten voor jou om te denken weten welke film het is. Het is een klassieker. Het is wel echt eentje. Het is niet eentje van de afgelopen 10 jaar. Maar ik dacht, dit is even eentje voor de diehards. Want een van de eerste kandidaten ook echt meteen dat prachtige Mark & Mike Cocoon kleedje. Stuur het door naar de NPO Luister-app. Naal Hoorn komt eraan. Dit is Miley & Bass Persuade. Let's go.

0: Now Horn and On the Loose.
1: Ja, we hadden een fragment van een film in het Duits. En aan jou de taak om die te raden. Dit was het fragment.
2: Weißt du, was das ist? Das ist die kleinste Violine der Welt. Die spielt nur für die Kellnerin.
3: Du hast doch überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Diese Frauen reißen sich den Arsch auf. Das ist harte Arbeit.
2: Genauso hart wie bei McDonald's. Aber da gibst du auch kein Trinkgeld, oder? Da wirst du doch auch bedient. Aber nein, unsere Gesellschaft sagt, diesen Leuten hier gibt man nichts. Aber man gibt diesen Leuten hier was. Das ist doch Blödsinn.
1: Na, dit was war Blödsinn. Best wel een heel moeilijk fragment.
0: Het was echt eentje voor de diehard, inderdaad.
1: Toch? Ja. Aan de lijn hebben we Heather.
4: Hi, goedemiddag.
1: Heather Weather.
0: Heather, sunny autumn weather. Hallo.
4: Yes, it is.
0: Jij bent lekker aan het rijden door het herfst weer. Lekker, hè? Lekker zo met die verkleurde blaadjes overal bijna.
4: Mm-hmm, zeker.
1: Ja, hou je een beetje van de herfst?
4: Ja, absoluut. Maar wel als we dit weer hebben.
1: Ja, precies. Ja, maar je houdt dus niet van dat natte, zeg maar, van de Nederlandse herfst.
4: Nou, als het even niet hoeft.
1: Maar voordeel wel is dat je lekker op de bank een filmpje kan kijken met een cocoonkleedje.
4: Ja, en dat is wel lekker in de herfst.
0: En die kan je winnen als je het goede antwoord hebt in de kino-quiz. Welke film hoorde je daar zojuist in het Duits?
4: Dit was van Reservoir Dogs.
0: Ja. En dat is die ene scène waarbij ze discussiëren over wie wel of niet fooi verdient in de horeca.
1: Mm.
0: Reservoir is de eerste film van Quentin Tarantino.
1: Sorry, ik heb deze dus niet.
0: Nee, het is nog nooit gezien.
1: Nog nooit gezien.
0: Nou, ik zal even een klein stukje laten horen van hoe die scène, zeg maar, in het Engels staat.
5: Graduates in this country. It's the one job basically any woman can get and make a living on. The reason is because of their tips.
6: Fuck all that.
7: Jesus Christ.
6: I mean, I'm very sorry the government taxes their tips. That's fucked up. That ain't my fault. I mean, it would appear that waitresses are one of the many groups the government fucks in the ass on a regular basis.
0: Nou goed, stop.
1: Maar Heather, waarom wist jij het?
4: Misschien een heel klein beetje hulp van onze lieve vriend Chet.
1: Ja. Oh!
0: Oh!
4: Maar,
1: Oké, eerlijk.
0: Ja.
1: En wat had je aan jouw beste vriend Chet gevraagd?
4: Werelds kleinste viool. In welk proefje wordt dat gequote?
0: Ah. Nou goed, bij deze, je hebt het helemaal goed. Jij krijgt het prachtige Mark & Mike cocoonkleedje.
4: Dankjewel, dank je.
0: Dit is 3FM op de zondag.

0: Ja, Ella Langley staat al weken in alle hitlijsten op nummer 1. En dat voor een nummer dat in 45 minuten is geschreven. Ze maakte het tijdens een schrijfsessie met countryheldin Miranda Lambert. Al waren die twee het niet altijd eens met elkaar. Volgens Miranda moet je soms ruzie maken om goede muziek te schrijven. Nou, als dat de truc is, dan mogen ze van mij apart altijd ruzie maken. Miranda Lambert en Ella Langley.
1: Hey, dan moeten mijn vriendin en ik ook muziek gaan maken. Dan staan wij op nummer 1 en nummer 1, 2, 3 en 4 in de top 40. Ella Langley en Juice in Texas. Dit is 3FM. Zometeen hoor je Joel Corey en Head and Heart. Natuurlijk later ook weer vandaag op deze prachtige zondag. Het ministerie van Zwoele Zaken. Dat is echt pas over een uurtje. Hè? Dus ga niet nu alvast je kleren uittrekken.
0: Nee, doe dat niet.
1: Want dan vries je misschien. Nou, dat is niet waar. Het is lekker warm buiten. Maar pas op. Hè. En dat is over een uurtje. Maar het is echt al wel. Je moet niet nu al je kleren uittrekken. Maar je kan wel alvast jezelf insmeren. Voor straks over een uur. Dan ben je lekker ingevet al. Ja. Dat zometeen allemaal. Eerst is hier Vrouwtje. Ik weet niet wat het is. Ze gaat maar door met de haatcampagne tegen die band uit de jaren 90. Wat hebben die haar ooit misdaan? Ik weet het niet. Geen R.E.M. Dit is Vrouwtje.

0: how it goes. Joel Corey, Head and Heart natuurlijk van het hele bekende liedje.
1: Hoofd,
0: schouders, head and heart.
1: Head and

0: Het en hart.
1: Het en hart.
2: Ik wil zeggen, ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw Spotify Wrapped aan het eind van het jaar. Want die komt er bijna weer aan. Zoals je weet, zitten in oktober vaak in. Begin december wordt dan de Spotify Wrapped bekendgemaakt. Inmiddels weet ik dat Spotify voor jou ook, hoe zeg je dat, als vormgeving fungeert. Zeg maar tijdens onze show.
1: Ik ben altijd te lui om
2: vorig
1: dingen in te laden.
2: Vorig jaar was jouw nummer 1. Wie was dat ook alweer? Jouw nummer 1? Op
1: ja, Lele Duque.
2: Lele Duque?
1: Lele Duque, want Lele Duque die heeft een hele playlist gemaakt op Spotify met allemaal tropische muziekjes. Dus als ik dan heel de zomer een muziekje zoek om overheen te praten, dan krijg ik Lele Duque aan en dan krijg ik dit. Dan denk ik, oh, het is 4 augustus, welkom bij 3FM. En dan dag daarna zit, oh, welkom, dit is 5 augustus, welkom bij 3FM. En dag daarna weer. En dan heb ik aan het eind van het jaar, ben ik de enige in Nederland die zijn Spotify rap niet kan delen, omdat het nummer 1 staat dan Lele Duque met Toninho Issy Grupo. En dan denken mensen, wat is dat dan? En dan gaan ze het luisteren en zeggen ze, nou Mark, je hebt ook een slechte muzieksmaak. Zeg ik, nee, dat zijn achtergrondmuziekjes. En ze nemen op nummer 2 staat Roberto Rojas. Ja, dat is deze man. Dus ja, op nummer 1 stond Lele Duque, op nummer 2 Roberto Rojas. En eerst op nummer 3 Turnstile en Bad Religion. Dus inderdaad, ik kan het niet delen. Wat denk jij
2: en waarschijnlijk volgend jaar Juf Roos.
1: Juf Roos.
2: Ja, dat is dat wat je net hebt afgespeeld.
1: Hoofd, schouders, hè. Juf Roos.
2: Ja, je zit nog helemaal niet in de kinderliedjes natuurlijk. Maar ja, dit is echt. Dit is helemaal waar ik natuurlijk in zit.
1: Draai je veel kinderliedjes thuis?
2: Niet op Spotify, met een reden. Want ik wil niet dat mijn algoritme wordt verpest.
1: Sorry, Sora. Jij bent niet opgegroeid met kinderliedjes. Want mama wil somber op nummer 1 in de Spotify rapt. Kind heeft alleen maar.
2: Hij houdt wel van Italo-disco, by the way.
1: Dat is dan later een Sora vraag. Wat voor kinderliedjes had jij vroeger? Ja, mijn moeder draait altijd My Body Isn't Ready van Somber. In de 1975.
2: En Negroni Love. En Negroni
1: Love. Houdt hij van Italo Disco, jou?
2: Ja, ik vind het helemaal fantastisch.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, leuk, hè?
1: Dat is wel echt heel leuk. Nou, Mai liep me toevallig. Ja, de zoon van Sora. Van, de zoon van Sora.
2: De zoon
1: van Mai is zo bezig al met muziek. Jouw broer is nu aan het oppassen. Maar Sora wilde dus graag een LP uit de kast halen. Maar dat mocht niet. Nou, het huis was te klein. Er werden partijen gegild net in dat filmpje. Ja. Dat is niet normaal.
2: Ja, hij had LP van Jesse Hoefnagels uit de kast getrokken.
1: Oh, dat zou ik ook aan.
2: En dat mocht niet.
1: Nee, oké, maar dat snap ik. Nee, dan snap ik dat je broer zegt, oh, het is zondagmiddag, ik wil ook even rusten. Zometeen, Somber heet toevallig mijn body.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
15: 3FM.
16: Veronica
17: Zometeen nieuw werk van Biba Doobie, die ook binnenkort in de AFAS staat. In december is dat ook Summer My Body Isn't Ready. Eerste nieuws van 3 uur.
18: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. 3FM. Ster.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
16: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
19: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
25: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
26: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
27: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
28: 3FM.
29: Mark en Mai.
17: Zometeen MC Hammer, Can't Touch This.
30: En dit is
17: Fibadoobie, Memory.
30: En dit is Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: somber. Met My Body Isn't Ready. Hij is nog maar 21 jaar en kent praktisch geen leven zonder Facebook.
1: Huh?
0: Laat dat even op je inwerken.
1: Zonder Facebook?
0: Zonder Facebook. Zijn hele leven, zeg maar, Facebook is ouder of ongeveer net zo oud ja, als somber.
1: Maar
0: daar was mijn body ook niet ready voor, zeg maar, voor dat idee.
1: Somber is niet iemand die Facebook gebruikt, denk ik.
0: Nee, maar het feit dat zeg maar Facebook net zo, dat Mark Zuckerberg zeg maar zo lang in ons leven is, als wat somber zeg maar bestaat.
1: Ja, dat is zonde. Hè?
0: Dat is confronterend.
1: Zonde van somber. My body isn't ready for Katy Perry and I kissed a girl.
2: Oh, pumpkin spice latte, pumpkin spice koekjes, pumpkin spice schoenen.
3: Pumpkin spice overal.
2: Vallende blaadjes.
3: Alles is oranje.
4: Jotem, het is autumn.
1: Dit is een heerlijke herfsttrek. Het is nieuw werk van Biba Doobie. Ze staat in december in de AFAS Live. Strak uitverkocht. En dit is een van de vrolijkste, gezelligste, warmste liedjes van haar nieuwe album. Jotem, het is autumn, want er rijdt namelijk niks op herfst. Probeer het maar. Je krijgt een miljoen als het je lukt. Dit is Biba Doobie. En Memories, 3FM.

0: 5 op de zondagmiddag. Zometeen hoor je Britney Spears en Toxic. Ook Another Talk to You. Eerst is hier Higo.
1: Higo.
0: Het is een beetje zwijmelen. Het is een beetje, dit zijn gewoon gevoelige jongens. Die hun baard overigens heel erg goed trimmen. Dit is

0: fijne trek om nog even in de zondag te blijven hangen.
1: En dit is Another met Talk To You, hoorde je. Door Tomorrowland uitgeroepen tot de zomerplaat van 2026.
0: Nou, ja.
1: We zitten in de nazomer, dus we kunnen nog even lang doorgenieten van Another.
0: Alex Warren komt eraan met Emerald Eyes. En dit is Britney Spears.
2: Toxic.
0: Moet jij even doen anders.

0: pakken gewoon nog even door.
1: Hi, dit is Vrouwtje.
0: Volgende week viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn. Luister morgenavond vanaf 7 uur naar Andres. En ga naar Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam.
1: Dank jullie wel!
0: 3
1: FM.

0: hadden we eerst al Katy Perry, I Kissed a Girl. Dan is het nu Doja Cat en SZA met Kiss Me More. En dan zitten we ook nog al te schuren tegen het radioonderdeel, het ministerie van Zwoele Zaken. Want dat zit er nu aan te komen.
1: Zeker.
0: Ben je helemaal klaar, Mai?
1: Ja, ik heb mijn cape aan.
0: Je cape? Oké.

0: minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om mij weg te dromen, maar om even in het weekend te blijven hangen. En als iemand weet wat zwoel is, dan is dat Nicole Kidman. En precies daarom heeft Adela een nummer over haar gemaakt. Adela maakt zich klaar voor een feestje, trok een superstrak korset aan, deed haar haar en make-up, keek in de spiegel en dacht: ja, ik voel me helemaal Nicole Kidman. Mijn cola valt er zelfs van om. Ze noemt Nicole de ultieme combinatie van glamour, vrouwelijkheid en zwoelheid.
1: Moet ik even dweilen voor de cola?
0: Nee, het komt goed. Nee, alles is veilig. Maar ja, ik snap haar wel. Dit is Adela met Nicole Kidman.

0: Adela met Nicole Kidman.
1: Omdat ze zich Nicole Kidman voelde toen ze naakt voor de spiegel stond.
0: Ja, het was niet per se naakt, denk ik. Ik denk wel dat ze wat aan had.
1: Ik ga een liedje
0: maken. Ze had een corset aan, had ik net ook verteld.
1: Ik ga ook een liedje schrijven, dat heet Bolle Jos. Because I feel like Bolle Jos. When I'm standing in front of the mirror with my thoughts. Nou ja, goed. Ze moest even klaar gaan staan, maar daar zijn ze wel inmiddels. Direct, times are changing. Met een seconde gebeurt dat, hè? Hup. En weer één, en weer één, en weer één, en weer één, en weer één. De tijd tikt maar door. Dankjewel, Direct.

0: Mocht je dus niet
1: met de verlanglijst, maar gewoon Joeri helemaal. Carte blanche. Hoeft zich niet vast te houden aan nummertjes. Hoeft zich niet vast te houden aan volgordes. Compleet van de pot gerukt. Zo meteen losgeslagen, Joeri Leeflang.
0: En ik wil toch alvast een kleine vraag hebben aan mijn lieve vrienden van de luisteraars van 3FM. Volgende week, donderdag, zijn de televisiering gala.
1: Oh ja, inderdaad, ja.
0: Nou, wil je weten wat voor waanzinnige jurk ik aan heb? Dan zal ik sowieso kijken.
1: Is niet normaal. Maar we zijn ook genomineerd. Voor jurk aan heeft. Het is werkelijk waar.
0: Ik ga niks spoilen, niks spoilen.
1: Maar
0: niks spoilen.
1: Ik denk oprecht.
0: Niks spoilen, niks spoilen.
1: Nee, ik ga niks spoilen. Maar ik denk dat menig bekend presentatrice daar rondloopt en denkt: wauw, wat heeft zij aan en hoe kan ik het krijgen? In een wat grotere maat dan in ieder geval.
0: Nee, wat wel mee. Maar wij zijn genomineerd voor, met het programma Kassa, want Kassa stopt ook nog eens. Dus ik zou zeggen, heb je niks te doen, kijk vooral even op NPO 1 naar de televisiering gala. En het zou dan natuurlijk nog extra leuk zijn als je ook op ons stemt.
1: Ja, want jij gaat dan echt naar het gala. Ja. Maar stel jullie winnen.
0: Ja.
1: Dan moet jij dan ook wat. Gaat Amber dan wat vertellen?
0: Ik denk dat Amber wat gaat vertellen. Lijkt mij wel, ja.
1: Mag jij dan ook proberen nog tussendoor te komen?
0: Nee, gek. Dit moet echt Amber helemaal gaan doen.
2: Ik wil ook nog wat zeggen. Dames en heren.
0: Heel ongemakkelijk
2: altijd. Het was een eer om al die jaren de bel.
0: Nee.
1: En dat ze dan zo langzamerhand zo steeds harder de muziek zegt. Dus dat jij.
0: Ja, dat zie je bij de Oscars vaak. Hè? Nee, ik weet dat ik maar een minuut heb, maar nee, laat me nog alles zeggen. Nee, ik weet het niet. Maar het zou echt een heel bijzonder ervaring
1: zijn.
0: Als we na bijna 40 jaar consumentenprogramma dus eindelijk een keer de ring pakken. Dus dat zou heel mooi zijn. Als een soort van
1: hoogste
0: wat we afsluiten. Je kan stemmen voor mij op de dag zelf met een telefoonnummer. Dus volgens mij is het 1-2-3-3 en dan ring 2. Ring 2 volgens mij.
1: Wat is het 2002 dat je moet stemmen wie Big Brother wint via de telefoon?
0: Nou ja, het is wel echt een beetje zo. Maar goed. Dus ik zou zeggen, als je kijkt, stem op ons. Zouden we super lief vinden. Volgende week is het niet Mark en Mai, maar Mai en Andres.
1: Ja, ik heb vrijgenomen volgende week.
0: Ja, want? Wat ga je doen?
1: Ik durf het eigenlijk niet te zeggen.
0: Nee, het is super gênant namelijk.
1: Het is niet gênant.
0: Je hebt gewoon vrijgevraagd om in een bioscoop te gaan zitten.
1: Er is volgende week een bioscoopmarathon. Van een bepaalde tv-serie, namelijk Twin Peaks. En dat doen ze eigenlijk nooit, maar dat is een hele unieke gelegenheid. En dat was ik binnen 5 minuten uitverkocht, maar ik heb een plekje weten te bemachtigen. Alleen het is dus een marathon op zaterdag van 8:30 ochtends tot 8:30 avonds.
0: Zo.
1: En zondag iets van 11:00 ochtends tot 4:00 middags.
0: Zo.
1: Dus ik dacht, dit vind ik zo bijzonder en zo uniek. En je weet, ik ben een ontzettende tv- en filmnerd, dus ik dacht, ik neem daar vrij voor. Het had ook erger kunnen zijn, ik had ook vrij kunnen nemen voor Grand Theft Auto 6 in november. Ja. Maar dat overweeg ik ook nog steeds. Mai, dank je.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
18: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
19: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
20: 3FM. Een hele goede
2: en zonnige zondagmiddag 3FM naar luistert. Ben je vandaag 10 binnen of buiten? Laat het weten via de NPO Luister app. Dan pas ik de muziek op jou aan.
20: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wat veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan nog de verkeersinformatie. 2 files van 10 minuten of langer. De eerste op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en Zwifterband. 20 minuten door wegwerkzaamheden. En op de A44 Den Haag Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp. Er is een ongeluk gebeurd, dus 10 minuten vertraging. Rij voorzichtig.
21: 3FM.
22: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
23: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
24: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
27: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
29: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
30: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
29: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
30: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: 3FM. Juri Leeflang.
2: Het is een heerlijke onbezorgde zondagmiddag. En op 3FM hoor je daarom ook de soundtrack van jouw zondagmiddag. Lekker veel muziek, allemaal gecureerd en uitgekozen voor jou. Je kunt nog even laten weten of je team binnen of team buiten bent. Via de NPO-luister, heb even een foto doorsturen van je uitzicht. Zorg ik

schijn is. En jij kunt laten weten als je er zin in hebt via de NPO Luister app of je vandaag team binnen of team buiten bent. We hebben een aantal mensen al gedaan. Ik zie een foto van Frits binnenkomen die zich team buiten kastanjes uit het gras rapen. Oh, kijk, dat ziet er mooi uit. Meteen magisch met het gouden licht wordt het erbij. Ook Henry heeft dat gedaan op de grasmaaier aan het maaien al de hele dag. Dus ook team buiten. Als jij via uitzicht doorstuurt via de NPO Luister app, dan weet ik of je team binnen of buiten bent. En zorg ik ervoor dat de muziek nog net wat beter gaat aansluiten. Dus kom maar door, gaan we zo meteen de balans opmaken. Hoor je ondertussen muziek van de Red Hot Chili Peppers, Danny California. Ga je horen naar Lost Frequencies, Live It All.

0: Red Hot Chili Peppers en Danny California op 3FM.
1: 3FM.
0: Op de zondagmiddag waar je dus kon doorsturen via de NPO Luister-app of je vandaag 10 binnen of 10 buiten bent. Kan ook door middel van een foto of een audiobericht. Alles is welkom. Zo kan ik de muziek nog net wat beter op je aanpassen. Nienke heeft dat gedaan. Stuurt een foto van haar hond Benny met een feesthoedje op. En daarbij de tekst volop dierendag hier. Vanochtend een lange wandeling gemaakt. Dus vooral 10 buiten vandaag samen met Benny. Nou, wat goed om te zien, Nienke. Chantal's 10 buiten. Aanmoedigen bij de Harbour Run in Rotterdam. Ik zie dat Art ook buiten is. Die heeft de hele dag langs de kant gestaan bij zijn voetbalwedstrijd van zijn dochter en zijn twee zoons. Peter is erbij, die stuurt elke week een audiobericht. Heeft hij deze week ook gedaan. Dus even checken waar Peter is.
2: Nou, ik ben heel veel buiten geweest vandaag, maar daarom zit ik nu even lekker te ontspannen binnen. Groet van Peter. Team binnen.
0: Ik vind het altijd zo mooi dat Peter, die vertelt altijd een soort report. Gewoon een soort een dagrapport. Nou, vandaag was ik eerst buiten en nu ben ik gewoon weer even binnen. Dus nu ben ik 10 binnen. Peter staat genoteerd en als ik even alle appjes bij elkaar optel en dat door de machine heen haal die precies telt wie er nou binnen of buiten is, dan wordt eigenlijk wel al gauw duidelijk dat vandaag Nederland heerlijk 10 buiten is. En terecht, het is prachtig weer, dus ik zou zeggen, geniet ervan. Ik zei het eerder al en ik ga er later ook nog op terugkomen. Vandaag heeft alles een beetje een soort gouden gloed door de zon die schijnt over die mooie kleuren van de bladeren en de bossen. Dus nou ja, geniet er volop van, zou ik zeggen. Hoor je ondertussen de allerbeste muziek en ook heel erg veel muziek. Minder gepraat, vooral heel veel muziek. Zometeen Sam Fender, Get You Down. Ook de jeugd van tegenwoordig ga je horen met Wat is gebeurd. Naar de nieuwe van Taylor Swift. Dit is Patient Zero op 3FM.

0: audiobericht van Barry en Senna. Eens even checken of zij vandaag team binnen of buiten zijn. Wat ik al eerder zei, dan gaat de muziek alleen nog maar beter van worden.
1: Hi, jullie en Christy. We zijn er weer bij. Groetjes Senna en...
2: Barry, en we zitten nog wel even in de auto, dus we blijven er nog wel eventjes bij. En wij zijn team buiten, want we zitten in de auto, dus dat is, vind ik, buiten. Groetjes!
0: Team buiten staat genoteerd. Muziek kun je ook hard meezingen in de auto trouwens, dus ik zou zeggen, ga je gang. Lady Gaga, Beyoncé op je 3FM. Telefoon. Hello.

Sommier op 3FM, je hoorde Feels Part 2. Ik wil je graag nieuwe muziek laten horen van een Nederlandse producer. Hij heet Itro. Die maakt al een aantal jaar muziek. En binnen zijn eigen scene, de drum and bass scene, is dit ook wel echt een gevestigde naam. Gaat de wereld rond, is ook altijd wat te vinden op die Liquidity feesten. Kortom, grote naam, maar helaas hoor je op de radio eigenlijk weinig tot geen drum and bass muziek. En ik durf eigenlijk wel te claimen dat 3FM de enige plek is op de radio in Nederland waar je nieuwe drum and bass kunt horen en ook vooral ook ontdekken. En deze dus ook. Is pas net uit en nu al op je radio. Het is Itro met Curious Mind. En die

Het is vandaag een heerlijke zondag, zeg. Veel zon, overal droog, weinig wind tussen de 18 en 20 graden. Jody is onderweg naar een verjaardag van zijn oma met een doos zelfgemaakte cupcakes. Stuurt er een foto bij. Die zien er heerlijk uit, zeg. Hopen dat ze de rit overleven voordat ze zijn opgegeten, zeg maar. Max Verstappen dan, even om naar het sport te gaan, heeft vanochtend voor het eerst in het seizoen eens een keer een race gewonnen. In Utrecht wordt vandaag de single loop gerend. En in Rotterdam, ik kreeg al een appje over de Harbour Run. Dus gefeliciteerd als je die hebt gerend of uitgerend. En vanavond dan het Nederlands elftal in de return tegen Servië in de Nations League. En Roel zit te luisteren naar 3FM. En die zegt, nou, ik zit de komende 2 uur nog wel in de auto. En ik wil heel graag de opposites horen. Nou, Roel, ik zit hier in dienst van jou natuurlijk. Dus bij deze, de opposites op 3FM. Dit is Feestje op mijn graf.

0: Haal je nu 3 pizza's bij Domino's, dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk en hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
1: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, 1,99.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: voor 110 euro tijdens de Dennemarket bij Jeans Center.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.

0: NOS-journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
9: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Nu twee merk jeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
12: Zometeen de nieuwe nummer 1 van de 3FM Verlanglijst. De allerbeste plaat gekozen door jou. Eerst nog muziek van Kygo. Ga je horen naar 21 Pilots. Dit is Ride.

0: Nou ja, weet je wat het lastig is? Je hebt vast wel eens termen, misschien in jouw vakgebied, of misschien doe je iets universitairs, dat je iets aan het schrijven bent. En dan komt er een term voorbij, een definitie, en die spreek je uit op de manier zoals het hoort. En als jij het uitspreekt op de manier zoals het hoort, dan kijkt iedereen je aan met een blik van nee, dat hoor je zo uit te spreken. Omdat het een beetje gemeenschappelijk is besloten, nee, we spreken het op een andere manier uit. Alsof je de klemtoon verkeerd neerlegt. En dat is ook bij Kygo zo. Die gozer komt uit Noorwegen. En officieel is het dus Kygo. Alleen het klinkt gewoon heel gek om Kygo te zeggen. En ik weet ook als ik vanaf nu Kygo ga zeggen elke keer, dat ik dan appjes ga krijgen van mensen zeggen: gozer, jij werkt bij de radio, hoezo kun je niet gewoon Kygo zeggen? Dus bij deze, voor de puristen, voor de echte grote fans van Kygo, ik weet dat het zo uitgesproken moet worden, maar ik zeg even Kygo, gewoon voor de massa. Aan de andere kant, nu weet jij dit ook. Dus wellicht dat je een keertje Kygo voorbij hoort komen, dat je denkt: oh ja, kijk, die weet waar hij het over heeft. Goed, dit duurt nu al veel te lang meer. Take Me Back hoorde je daarvoor ook 21 Pilots. En dat spreek je dus wel gewoon uit als 21 Pilots, niet als 2-1 Pilots. Het is 3 februari luistert op de zondagmiddag, waar je op zaterdagmiddag iets heel anders hoort. Dan hoor je de meest democratische hitlijst van Nederland. Juist dat is zo'n programma waar dan die puristen naar voren komen en zeggen: je spreekt verkeerd uit. Goed, we zijn toch rondgekomen. Elke zaterdagmiddag vanaf 4 uur 's middags tot 7 uur 's avonds hoor je de allerbeste platen die zijn gekozen door jou. En dat kun je nu ook weer doen. Dat doe je door te gaan stemmen op 3FM.nl of via de NPO Luister-app. En als je dat doet en je luistert op zaterdagmiddag dus naar 3FM, dan hoor je dus waar jouw plaat is geëindigd. Wie dat ook heeft gedaan is Robin. Dit is de stemlijst van Robin.
1: Hey, met Robin hier. Dit is mijn stemlijst van deze week.

0: favoriete liedjes van Robin op dit moment. Maar wat zijn die van jou? Ga snel stemmen op 3fm.nl of via de NPO Luister-app op de verlanglijst. En luister dan natuurlijk ook op zaterdagmiddag naar 3FM... om te horen waar jouw plaat is geëindigd tussen 4 en 7 'smiddags. Als je stemt, doe je dat niet voor niets. Je maakt ook nog eens kans op de Bluetooth-speaker. Dat is deze. Nou, alleen maar redenen dus om naar 3fm.nl te gaan... of de NPO Luister-app even te openen... en te gaan stemmen op jouw favoriete platen van dit moment. Hoor je nu ondertussen de nummer 1. Gisteren op nummer 1 gekomen. Pente en Parachute.
1: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment.

is nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Number 5 hoor je op 3FM. Zometeen gaan we weer een plaat toevoegen aan de verloren mp3-speler. Denk even aan de mp3-spelertijd. De Zero's, misschien nog een staartje, 90's. Wat waren toen de allergrootste hits volgens jou? Misschien wel Eendagsvliegen, misschien wel bands die je nooit meer hebt losgelaten. Of juist bands waarvan je nu denkt, jeetje, luister ik daarnaar. Laat het weten via de NPO Luister-app. En denk daar dus alvast over na. Dan hoor je ondertussen een plaat die er bij mij op stond.

doorsturen, gaan we hem zo meteen draaien. En wordt je toegevoegd aan de verloren MP3-speler playlist. Dus kom maar door, ben benieuwd met welke plaat uit de 90's en Zero's jij komt aanzetten. Hoor je eerst nog Adela en 1 NLA.

0: vroeger veel hebt gedraaid in de 90s en Zero's. Even kijken, ze zijn binnengekomen. En ook die van Ronald. Ronald, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt een plaat ingestuurd en dat zorgt hier toch wel in de studio voor enige discussie.
1: En waarom dan?
0: Nou, dat heb ik helemaal aan mezelf te wijten. Dus bij deze, ik trek meteen een boetekleed aan. Ik ben zelf een heel groot dance-liefhebber. Dus bij dit item doen we dit altijd heel erg eerlijk. We gooien het eigenlijk gewoon alle platen die binnenkomen in een verzamelding, zeg maar. En dan online gewoon. En dan druk je op de knop en dan komt er gewoon eentje uit. Want ik kan niet kiezen. Het is ook lullig om dan iets te kiezen wat misschien andere mensen niet leuk vinden. Omdat ik denk, dat vind ik dan weer leuk. En in dit geval, Ronald, jij stuurt deze plaat. En ik zeg gelijk, ja, echt, zooi maar op met die website. Die gaan we doen.
1: Nou, dan kunnen we elkaar een hand geven, want ik ben net zo'n dance-liefhebber als jou, denk ik.
0: Oh, wat vet zeg. Ja, dit is een ontzettend lekkere plaat. En toen was het eerste argument ook hier in de studio. Ja, maar die staat sowieso op die playlist. Nou, we hebben gekeken. Ronald, echt waar, de sterren staan goed. Want wij gaan echt een van onze favoriete platen allebei horen. En hij staat ook nog niet op die playlist.
1: Nou, kijk, daar kan hij er mooi bij. Nee.
0: Maar neem me even mee. Jij bent groot fan van dit genre überhaupt al. Heb jij dat ook gewoon goed bewust meegemaakt in de 90s?
1: Ja, zeker. Ik heb het hele begin ook meegemaakt. Soort met 24/7 en met Tour Limited en met Two Brothers on the Fourth Floor. Daar is bij mij mee begonnen met de KLF. En toen, die jaren daarna, alleen maar mooier geworden ook. En erbij gebleven.
0: Ja, jij hebt de legendes zien worden, als het ware.
1: Ja.
0: Oh, dat, vet zeg. Wat heerlijk. Ah, ik denk dat je, Ronald, jij gaat echt een hoop mensen denk ik hiermee blij maken. Want dit is ook zo'n tune, die hoor je ook niet elke dag op de radio. En als je dan eens krijgt, krijg je altijd wel berichten van mensen die zeggen, zo, dit is goed zeg.
1: Ja, zeker. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ik ga dan ook de albumversie ervan draaien. Die is net een klein minuutje langer, dus dan kunnen we nog net wat langer genieten. Nou, het kan niet op. Maar ik geef even het podium aan jou, Ronald. Want het is de plaat die jij wil horen. Dus als je het leuk vindt, mag je hem zelf nog even aankondigen.
1: Ja, en dan zet ik dadelijk de telefoon uit en dan zet ik de radio hard aan in de auto.
0: Absoluut.
1: Hier komt Energy 52 with Café Del Mar.

spelen, die is helemaal geen flut waard als deze er niet op staat. Energy 52 en Café Del Mar. En gelijk heeft hij is toegevoegd. Als je nog niet die playlist volgt, 3fm.nl/mp3, daar staat hij. Het is eigenlijk een grote trip down memory lane met allerlei platen uit allerlei genres uit de 90's en zeros. De grootste hits, de eendagsvliegen en de tracks die je misschien een beetje bent vergeten. Goed, zometeen hoor je nog Dua Lipa, Illusion, ook Move Into The Sun van Ugel. Eerst nog Declan McKenna, dit is Brazil op 3FM.

0: ZFM podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang verhaal kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
5: Wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
8: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
7: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
8: Ja toch?
7: Kijk op wakkerdier.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk en hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1+1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
0: 3FM. Het is een paar seconden voor 6 uur. En om 6 uur begint de lekkerste avond van de week, de zondagavond. En die start je met het nieuws van 6 uur.
19: Jong van Kamp met het NOS Journaal.
2: Honderden van de scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e-eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
19: Er staat één file op de A1 Apeldoorn Amstel tussen Stroe en Hoevelaken. 10 minuten, rij voorzichtig.
20: 3FM.
21: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
22: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
23: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
22: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
23: Ja toch?
22: Kijk op wakkerdier.nl.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
24: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
25: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
24: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
16: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk en hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
26: 3, 2, 1...

0: En Feel Good Inc. op 3FM. Op de zondagavond. De zondagavond is aangebroken na een prachtige, zonnige dag. Met een eigenlijk een onbezorgde soundtrack, durf ik toch niet wel te zeggen. Het bezorgt ook een onbezorgde avond te worden als je 3FM hebt aanstaan. Sowieso natuurlijk vanaf 7 uur zometeen Vera on track. Allerlei muziek wat net iets minder vaak op de radio wordt gedraaid dan je normaal hoort. Ook nieuwe ontdekkingen. Het is allemaal bij Vera vanaf 7 uur. En hier, tot aan 7 uur, gewoon de allerbeste muziek voor op het begin van de zondagavond. Ik heb sowieso nog een plaat die eigenlijk in zijn geheel denk ik nog nooit op de radio is gedraaid. Omdat die gewoon ontzettend lang duurt. Maar wel heel erg goed past bij de afgelopen dag qua weer en omstandigheden en zo. Via de NPO Luister App kun je laten weten in welke stemming je bent. Als het, dat kan in de vorm van een woord, een kort bericht, een zinnetje. In ieder geval heeft Julie dat gedaan. Die zich aan het voorbereiden op haar theorie-examen dat ze morgenochtend heeft. Het is een autotheorie-examen, zie ik op de foto, zo'n boek van autotheorie. Ze heeft, zoals ze zelf zegt, zieke stress. Kan ik goed begrijpen, Julie. Ik heb het 4 keer opnieuw moeten doen. De laatste nog een keer nog een dag voor mijn praktijkexamen. En toen ook nog een zak voor mijn praktijkexamen. Maar goed, als ik het kan dus, dan kan jij het ook, Julie. Mart is zijn garage aan het opruimen en komt allemaal sentimentele onzin tegen, zegt hij. Even zien, Mickey is erbij, die zit met haar nichtje in de auto. En moet er dus iets gedraaid gaan worden wat meegezongen kan worden. Dat ga ik doen. Het is 3FM waar je luistert. Dat is de publieke omroep. En hey, de publieke omroep zit er in dienst van jou. Daarom ga ik nu ook gewoon mijn mond houden en iets draaien wat meegezongen kan worden. Er staat ook bij of het iets van Roxy Dekker kan zijn. Dat is goed. Ga ik dat doen? Ik ga die nieuwe draaien dan. Bare Minimum.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM. Roxy Dekker. Bare Minimum.
5: Met 3FM.

presenteert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn. Luister morgenavond vanaf

Todd en Earrings. Sorry, ik zat daar een beetje doorheen. Toch lullig. Daarvoor ook Age en Ring My Bell op de zondagavond van 3FM... waar je vooral heel erg veel muziek hoort. En zo meteen gaan we even samen op reis. Zonder de koffers te pakken, geen zonnebrand nodig. Het is een soort audiotripje met een plaat die precies past bij de dag die vandaag is geweest. Eerst nog muziek van Turnstile. Seeing Stars ga je horen naar Armen van Helden.

Staal en Scene Stars hoorde je op 3FM op de zondagavond. En we zitten dit moment van het jaar in een hele korte periode van het jaar, dat de hele dag een beetje een soort gouden gloed heeft als eenmaal de zon schijnt. De lucht die is ook hartstikke cool en met de zon die dan door de bladeren schijnt en op al die mooie kleuren zitten schijnen, dan ziet dat park waar je al jaren doorheen wandelt of het huis waar je al jaren woont er in één keer net eventjes anders uit. Allemaal dankzij dat andere licht. En daar past muziek bij deze hele korte periode in het jaar. Het is muziek dat je net even een paar centimeter boven de grond laat zweven. Iets dat zo cool klinkt als de lucht, maar tegelijkertijd ook zo lekker warm door al die synthesizers die erin zitten. En daarom ga ik in plaats van Deadmau5 draaien, De Veld. En ik ga hem draaien zoals Deadmau5 hem ook heeft bedoeld toen hij hem aan het produceren was in de studio. Dus ga er maar eens even rustig voor zitten, want we gaan eventjes goed op reis. Het is een wat langere plaat, Deadmau5 en De Veld op 3FM.

goed past bij deze zonovergoten zondag. Een prachtige herfstdag die we hebben gehad. De Veld van Deadmau5. Zometeen nieuwe muziek van Isabel Usher. Niemand wil een popster. Eerst nog Samba op je radio. Die hoor je al warm spelen op de achtergrond. Dit is My Body Isn't Ready op 3FM.

Isabel Usher, je hoorde Niemand wil een popster en die is nieuw op 3FM. Zometeen na het nieuws van 7 uur gaat Vera verder met Vera on Tracks en neemt je verder de avond mee in met de allerbeste muziek van nu en van morgen. Eerst op muziek van Krangbin en Leon Bridges. Dit is Texas Sun op 3FM.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: 3FM. Een hele goede zondagavond. Zometeen heel veel nieuwe muziek bij Vera on Track. Eerst krijg je nieuws van 7 uur.
21: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Ster. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
24: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
25: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
26: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

avond op misschien wel de voorlopig laatste zonnige dag voor een tijdje. Ik hoop dat je hebt genoten van het staartje van je weekend. Buiten, in de zon, door het park of gewoon binnen onder het dekbed van je Rollercoaster Tycoon pretpark. In mijn geval. Terwijl de zon ondergaat, kijk even naar buiten. Heb ik de beste nieuwe releases voor je die je gehoord moet hebben op 3FM. Bijvoorbeeld Anderson .Paak, die Lovely Day van Bill Withers nieuw leven inblaast. Een fantastische samenwerking van de Belgische popster Angèle. Maar eerst even de drie misschien wel meest muzikale zussen van dit moment. Ik wil Ogene zeker niet uitvlakken. Maar Absolutely en Emma zijn de zussen van Ray. Ze stonden al vaker in het voorprogramma. Misschien heb je ze nog gezien, de special guest, toen je in de Ziggo Dome bij die grote fantastische show van Ray was. Ze doen veel samen, ze maken fantastische muziek samen. En nu is er eindelijk Joy.

Major Lazer op 3FM, daarvoor Joy van Ray en Emma en Absolutely. Dit is Vera on Track, waar ik je heel veel nieuwe muziek laat horen en ook een beetje lekker maak voor nieuwe albums die eraan zitten te komen. Ook niet geheel onbelangrijk, want over 2 weken, heel veel zin in, komt er een nieuw album uit van Angèle.

ster. Ik ben zelf groot fan van haar. En ze heeft al laten weten, met een paar ook van die singles te horen, zoals deze What You Want, dat het album meer elektronisch gaat zijn. Nog steeds lekker poppy, goede lyrics. Maar zoals je hier hoort, een productie van Justice, dat zijn zeker niet de minste namen. Over 2 weken, iets minder, dan is het zover. Het hele album. Later nog speelt ze een show in de Avos Live. Maar het goede nieuws voor jou als aanstaand fan misschien, en voor mij, is dat er deze week weer een nieuw liedje uitkwam. En daarin werkt Angel samen met niemand minder dan Caroline Polachek en producer Sebastian. En het is echt, ja, het is mijn verslaving van de afgelopen dagen. Ik sta op met dit liedje. Ik ga uiteindelijk naar bed met dit liedje. In de trein, onderweg. En hier nu op de zondagavond van 3FM. Love Triangle van

helemaal uitverkocht. Alles wat is aangekondigd van de nieuwe tour van Oasis. Je hoorde Live Forever op 3FM. Ook nog nieuwe muziek van Angèle. Met niemand minder dan Caroline Polachek, Love Triangle. Ik ga je even mee terugnemen naar 2016. Noem het een soort 2016 challenge. Throwback. Want deze week, exact 10 jaar geleden, kwam dit fantastische album uit.

Seat at the Table, album van Solange. En tot 10 jaar geleden was ze vooral nog bekend als het zusje van Beyoncé. Maar met dit album veranderde dat beeld compleet. En die grote doorbraak, die kwam dus niet door gigantische popbangers of country songs. Juist door deze prachtige introspectieve plaats, waar ze in totaal 8 jaar lang aan werkte. In 2013 trok ze zich 3 jaar lang terug in een huisje tijdens de suikerrietvelden in het diepe zuiden van de USA. Louisiana om precies te zijn. Op de plek waar haar grootouders ooit woonden, maar werden weggejaagd vanwege hun huidskleur. En juist daar schreef ze op haar diepste persoonlijke worsteling op. Over de pijn van alledaags racisme en over de ingewikkeldheid van black womanhood. Ze schreef, nam uren aan jam-sessies op en werkte samen met artiesten als Semfa, Blood Orange. En op 30 september 2016 was daar dus het album A Seat at the Table. Schoot daar meteen naar nummer 1 in de hitlijsten. En daarmee schreef ze, samen met haar zus Beyoncé, geschiedenis als enige zussen ooit die in hetzelfde jaar een nummer 1 album scoorde. En ze pakte ook nog een Grammy mee voor dit bijzonder mooie liedje. Een track die net als de rest van het album 10 jaar later nog steeds waanzinnig is. En ik zou ook willen zeggen, op deze zondagavond 19:30... waar het buiten nu echt donker begint te worden, maar wel nog prachtige zonsondergang, de sky, de lucht te zien is, durf ik te zeggen dat dit het allerbeste liedje is wat je op dit moment kan horen. Zeker nu op de radio. Het is Solange met Crane.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Op 3FM.
4: Miley, Bass Persuades.
5: Met 3FM ontdek je nog.

Persuade van Miley. Het is je vast niet ontgaan. Miley Cyrus heeft haar naam gewijzigd naar Miley, dus zonder Cyrus. Maar wist je dat dit niet de eerste keer is dat ze haar naam heeft veranderd? En dan bedoel ik niet dat ze ooit Hannah Montana was. Nee, Miley werd geboren. Haar echte naam is Destiny Hope Cyrus. Mag niet lachen om iemands naam. Maar Destiny Hope Cyrus is wat zij kreeg toen zij in het ziekenhuis of thuis ter wereld kwam. Destiny Hope Cyrus. Destiny! Omdat ze als baby veel lachte, als klein kind, werd ze door haar vader veel Smiley genoemd. Dat werd later afgekort tot Miley. In 2008 liet ze dan ook haar naam veranderen naar Miley Ray Cyrus. En dan nu

0: De zondagavond, staartje van je weekend. En Manon, 36 jaar uit Zuidwolde, een hele goede avond.
1: Hoi, hoi.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe jouw weekend tot nu toe is geweest.
1: Tot nu toe op zich oké, op gisteravond na helaas.
0: Want wat was er gisteravond?
1: Ik zou met mijn moeder naar een concert gaan in Amsterdam, in Theater Carré. En helaas door een enorme file hebben wij het hele concert moeten missen helaas.
0: Oh mijn god, want jullie komen uit Zuidwolde, dat is Drenthe. Ja. Jullie zijn met de auto naar Amsterdam gegaan, omdat je dacht, de staat in Carré, dat is ja, ook een hele bijzondere show, toch? Ook qua locatie.
1: Ja, daarom. Dat was ook onze eerste gedachte. Dat we dachten, nou, we zijn hier nog nooit geweest. Hoe bijzonder is dit om daar dan ook hun een keertje live te zien? Maar helaas, niet gered.
0: Oh, en was het echt een close call dat je dacht van, als we misschien met piepende bandjes ergens de auto op de stoep gooien, bij wijze van, dat kan natuurlijk niet in Amsterdam, maar dan zou je het nog kunnen redden of ben je toch echt huiswaarts moeten keren?
1: Ja, we zijn echt huiswaarts gekeerd. We dachten, als we nu nog komen, dan komen we daar pas rond kwart voor negen uur aan. Ja, dan heb je eigenlijk al de helft gemist. Dus dat vonden we eigenlijk ook heel erg zonde. En toen dachten we, ja, dan kunnen we net zo goed terug naar huis gaan, hoe jammer het ook is.
0: Ja, dat is super jammer. En je was gelukkig wel 3FM aan het luisteren. Dat vond ik heel leuk, want je hebt toen een appje gestuurd. Je zei dat je heel erg baalt en of er misschien iets kon draaien van de staat. Maar ik heb jouw appje ook weer doorgestuurd naar een vriend van de show. Dus als je even luistert, dan heb ik in ruil voor het appje dat je naar 3FM hebt gestuurd gisteravond iets voor jou.
2: Hey Manon, met Torre van de staat. Ik hoorde dat jullie 88 uur in de file hebben gestaan op zaterdag. Waardoor jullie niet op tijd waren voor onze show in Carré. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon, dat sucks, hè? Dat sucks big time. Nu dachten wij, volgend jaar spelen wij 4 shows in Doornroosje in Nijmegen. Die zijn allemaal uitverkocht, maar we zitten jullie graag op de lijst voor een van die shows. Mochten jullie dat waarderen. Hopelijk verlicht dat de pijn een beetje. En we zien jullie graag daar. Laat me weten. Dikke kus, de staat.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, Torre die zegt, dat is heel vervelend, maar je bent er gewoon bij volgende keer.
1: Ja. Wat geweldig. Oh. Geniaal, dat had ik echt totaal niet verwacht.
0: Nee, het is het beste radiostation om naar te luisteren. Dus ook als je helaas in de file staat voor een show van De Staat, die we natuurlijk veel draaien op 3FM, ook met die nieuwe muziek en die shows die uitverkocht zijn in Doornroosje. Wij gaan ervoor zorgen dat jij en je moeder erbij zijn op één voorwaarde, Manon.
1: Ja.
0: Dat je op tijd vertrekt.
1: Ja, absoluut.
0: Oké, bij deze. Hebben we dat afgesproken?
1: Ja, zeker. Ja, top.
0: Fijne avond, Manon.
1: Super, dankjewel.

Als nieuwe muziek, maandag 8 maart in de Melkweg in Amsterdam. Vandaag is natuurlijk 4 oktober 2026, a.k.a. Dierendag. Ga ik dan ludiek Who Let the Dogs Out draaien of ga ik gewoon... Pink Pony Club. Van niemand minder dan Chapel Row.

0: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
1: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Ja, en zometeen hoor je hier de moeder des moederlands met Vera on Track. Eerst krijg je het nieuws van 8 uur.
13: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
14: Ster. Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
15: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
18: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
18: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
19: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand.

0: Vera Simons.
1: Een hele goede avond. Het is de zondagavond van 3FM met Vera on Track. De beste soundtrack voor het eind van het weekend. Met zometeen heel veel van het album van Vrouwtje.

0: Kalf, ook Robin with Every Heartbeat.
1: Vera on track.
0: Op deze zondag 4 oktober, je zal het ongetwijfeld al gehoord hebben, maar anders bij deze fijne dierendag. Ja, zometeen wil ik met je duiken in het album van Frok. Je hoort er al op de achtergrond. Frok en Rol, a.k.a. Vrouwtje, heeft vrijdag haar tweede album uitgebracht. Dat vol met super interessante liedjes, crazy teksten, sikke producties enzovoort. Dus zometeen duik ik daar even met jou in. Eerst de nieuwe 3FM mega hit voor Ash. De Amerikaanse bracht vorig jaar nog met Phineas, de broer van Billie Eilish, een album uit dat een beetje Fleetwood Mac-achtig was. Het project heette The Favors. En met dit liedje, met deze track, gooit ze het, ik zou bijna willen zeggen, over een ABBA-achtig boek. En deze hoor je deze week extra vaak.
1: 3FM.

21 Pilots op 3FM. Trackpad. Ook nog de 3FM megahit van Ash. Deze week veel te horen hier. Stop the Wedding. 2026 is een druk jaar voor Vrouwtje. Je zou kunnen zeggen dat ze niet heeft stilgezeten, want 2 jaar na haar debuutalbum was daar afgelopen vrijdag de opvang.

Kijk je naar mij? Zo heet het nieuwe album van Folk & Roll. En The Frog is aanwezig op de cover. De foto van vrouwtje zelf. Die uit dat kikkerpak, dat kikkerkostuum op bed zit. En voor dit nieuwe album is een nieuwe band. Werkte ze samen met nieuwe producers. En raakte ze geïnspireerd door onder andere Charlie XCX. Maar ook onze eigen Seth. En dat hoor je, want haar teksten, songteksten en de lyrics op dit album zijn politieker en ook edgier, zou ik willen zeggen.

Ja, van dronken kots op het altaar tot rare fetishes, afgebeten nagels op de vloer. Vrouwtje spaart op dit album niemand en vooral zichzelf niet. Dat hoor je terug op deze track, die je ook veel hoort op 3FM. Geen rem.

0: album Kijk Je Naar Mij heet die, afgelopen vrijdag verschenen. Daarvoor was vrouwtje heel even weg. Ze was er even tussenuit. Proeven aan het normale leven van een 25-jarige... door bijvoorbeeld stage te lopen. Bij Eva Jinek vertelde ze deze week hoe die tijd was.
1: Ja, dat was wel fijn eigenlijk. Ik heb... je zit als artiest soms een beetje in een soort hamsterrad van eigenlijk als je het ene hebt gemaakt, ben je alweer bezig met het volgende. En dat was heel lekker om gewoon daar uit het rad te stappen en iets heel anders te gaan doen. Ik vond het werken op kantoor, vond ik wel, ja, daar had ik een soort idyllisch idee van, maar ik vond het best wel pittig. Maar ik heb er ontzettend veel aan gehad. Ja, dat was echt fijn.
0: Ja, lekker forensen. Door er even uit te zijn kon vrouwtje met frisse kijk weer beginnen aan het tweede album dat eergisteren is uitgekomen. Met op dat album 16 nieuwe liedjes, waaronder de track Wat moet ik in de oorlog? Duurt slechts 50 seconden. Het is misschien bijna meer een gedicht dan een liedje. En met droge zelfspot vraagt vrouwtje zich daarin eigenlijk af wat een jonge vrouw uit Nederland zoals zij eigenlijk van oorlog weet. Haar antwoord: weinig. En precies dat lijkt het punt.
2: Wat moet ik in de oorlog? Dat is toch niks

0: niet weet hoe dat moet.
1: Ook te vinden op het nieuwe album van Vrouwtje. Kijk je naar mij, deze track Wat moet ik in de oorlog? Het album is eergisteren uitgekomen. Dat viert ze volgende week zondag en maandag. Met 2 shows in de Melkweg in Amsterdam. Aankomend weekend dus. De eerste is hartstikke uitverkocht, maar door naar 3FM te luisteren kun je er toch bij zijn. Want morgen tot en met donderdag vanaf 7 uur bij de avondshow op 3FM met Andres maak je kans op 2 kaarten voor de exclusieve show van Vrouwtje in de Melkweg. En dan hoor je bijvoorbeeld deze voor het eerst live. Vrouwtje met Nog lang niet vrij.

muziek van Troy Sivan, Party op 3FM. Ook Sweet Dreams, Eurythmics hoorde je hier op 3FM. En Vrouwkje, nog lang niet vrij. Oké, een kleine vibe switch van deze party mode. De feestsferen waar we samen zojuist in zaten met die nieuwe Troy Sivan. Er komt een heel vet album aan. Wil ik je even mee terugnemen naar een moment een paar weken geleden in Brussel. En vooruitkijken naar morgen en dinsdagavond. Want dan staat James Blake 2 avonden in een uitverkochte Tivoli Vredenburg in Utrecht om het album dat hij dit jaar maakte en natuurlijk ook nog andere hits van hem live te gaan spelen. Het is een van de meest prachtige albums überhaupt, sowieso van dit jaar. Als je een beetje weet wat James Blake kan, dan denk je inderdaad aan prachtige piano. Prachtige stem, engelenstem, echt superlatieven doen tekort hoe dat klinkt. Dus ik wil je laten horen hoe hij een tijdje terug een intieme show gaf in Brussel. Daar waren misschien maximaal 200 mensen bij. Hij was in topvorm met band. En als je morgen of overmorgen, net als ik, live gaat kijken in Nederland, in Utrecht, dan is dit alvast een soort emotionele voorbereiding. En anders, je teken om naar een resale platform te gaan en te zorgen dat je daar morgen, al dan niet dinsdag, live bij James Blake.

0: Het is James Blake, Trying Times, van zijn laatste album. Dit jaar uitkwam op 3FM. En morgen en dinsdag staat hij in een uitverkochte Tivoli Vredenburg in Utrecht.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.

van Taylor Swift. Sorry, ik zat door haar. Nog heen. Ik was ook 2 weken op vakantie. Dus ik ben nog een klein beetje roestig. Ook mijn zondagavond. Taylor Swift, 3FM. Patient Zero, ook nog 3FM Talent Flair. Door het oog van de nacht. We've lost dancing. En dit is natuurlijk Fred again met The Blessed Madonna. Kan niet vroeg genoeg beginnen met die pre-party voor ADE.

Yes. Zometeen na 9 uur nog heel veel prachtige muziek. Ik zou zeggen de beste soundtrack dus voor die zondagavond voor je. Onder andere een fantastische live opname van Somber afgelopen zomer op Lowlands. Of je er nou bij was of niet, die mag je niet missen. Ga ik je zo meteen laten horen. Eerst Billie Eilish. I had a dream.

0: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Ja, zometeen geniet je weer van een slow Sunday bij Vera on Track hier op 3FM. Eerste nieuws van 9 uur.
14: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
15: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
20: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
21: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
22: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Dennenmarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
22: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Dennenmarket bij Jeans Center.
13: 3FM. Ja, hallo. Het is zondagavond. Misschien wel het staartje van je weekend. Don't shoot the messenger. Maar deze playlist hou je goed wakker. Met onder andere Blackpink nu. Jump.

Tot 10 uur is het Vera on Track. Iedere zaterdag en zondagavond sta ik aan je zijde. Neem ik je mee de poppodia in. Want bijvoorbeeld Adela, die ik zo meteen ga draaien, die staat in januari in een uitverkocht Tivoli Vredenburg. Maar shows waar je nog wel komende week naartoe kunt gaan, of waar je voor flink zou moeten gaan tickets fappen, dat hoor je zo meteen. En als je ten alle tijden op de hoogte wil blijven van gewoon de beste nieuwe muziek, de beste shows, hele goede interviews, dan kun je Vera on Track volgen op Instagram of TikTok. En dat is simpelweg @VeraOnTrack. Dan nu eerst Adela dus, met een ode aan actrice Nicole Kidman. Oké, baby girl.

0: Bruno Mars, All My Soul. En ook nog Adela, Nicole Kidman.
1: Next on track.
0: Je zou nu een beetje licht chagrijnig kunnen worden. Door het feit dat je misschien morgen weer moet werken. Dat de herfst eraan komt. Een nieuwe week voor de boeg. Maar laten we even een beetje doen aan omdenken. Sluit je ogen. Stel jezelf open voor positieve sferen. Want ondanks dat de herfst een kutseizoen is, betekent het wel dat we de poppodia, de concertzalen ingaan. En dat er komende week weer meer dan genoeg in het hele land live te checken is.

weet je misschien al hoe goed deze show van IJsland is. Abel, Faisal en Sef sloopt de podia van Paaspop, Down the Rabbit Hole, Pukkelpop, Lowlands, noem maar op. En nu de festivals erop zitten, zijn ze met hun album IJsland 2. En die waanzinnige live show waarin niets klinkt zoals plaat en iedere show weer anders is, de popzalen ingetrokken. Gisteren Den Haag, volgens mij daarvoor ook nog in Utrecht. En komende week staat IJsland in 013 Tilburg en de Oosterpoort in Groningen.

Dit is de prachtige stem, de live versie zelfs, van James Blake. Ik liet het je net nog horen op 3FM een tijdje terug, een intiem optreden in België. Die opname heb ik echt vorig uur nog, de afgelopen maanden, heel veel gedraaid, omdat het prachtig was. En je kan het morgen en overmorgen eindelijk gaan ervaren in Nederland. Het is hartstikke uitverkocht, maar ik weet uit eigen ervaring, zojuist een paar minuten geleden, dat je misschien nog geluk hebt op de doorverkoopsites. En dus morgen of overmorgen in Utrecht James Blake live kunt zien.

Een van de meest actuele, scherpste albums van dit jaar komt van Elmar. De plaat heet Man O Man. Nieuw album over mannelijkheid in de meest brede zin van het woord. Staat vol ontregelende beats, ongemakkelijke teksten en die productie, je hoort het hier, is echt niet normaal. Als je nu even de bas wil uitchecken van je speakers, even testen of het goed bromt. Oké, dit is Elmar. Komende vrijdag staat ze in de Oosterpoort in Groningen. En zaterdag in Chassé Theater in Breda. Nu is dat de plek waar ik in mijn leven heel vaak ben geweest. Is een prachtige venue en die show is helemaal gratis. Het is namelijk het Pride Weekend komend weekend op de vrijdag, zaterdag, zondag in Breda. En je kunt Elmar daar dus in 076 op zaterdag checken. En vrijdag dus in Groningen. Want ja, er gaat ook niets boven Groningen.

0: 20 jaar hebben we erop moeten wachten. Volgende week, zondag, is The Strokes voor het eerst sinds 2006 weer te vinden op Nederlandse bodem. In een Nederlandse popzaal. En dat is maar liefst de Ziggo Dome. Om precies te zijn, al die 17.000 kaarten waren binnen no time weg. Enkele minuten kost het maar om het uit te verkopen. Dus The Strokes zijn so bad. En ik ga toch nog een tip geven. Ik heb het volgens mij een paar seconden geleden gezegd. Maar mijn stiekeme tip. Een soort geheim. Is dat er op doorverkoopwebsites, ik mag natuurlijk geen namen noemen, maar nog voor deze show van The Strokes kaartjes te vinden. Dus zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb als ze aanstaande zondag dus in de Ziggo Dome in Amsterdam staan. Van het laatste album van The Strokes hoor je nu op 3FM Going Shopping. Going Shopping voor de ticketswapkaarten.
1: Ja. Hallo.

Het is Fisher op 3FM. Losing it. Je hoorde ook nog de Strokes. Aanstaande zondag in Nederland met Going Shopping. I'm losing it. Tijd voor Slow Sunday, die ik begin met een live-opname van Samber. Afgelopen zomer live op Lowlands. How we feeling, Netherlands? We feeling good?

vroeg of laat, maakt niet uit. Ik zie wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

geproduceerd door James Blake. Prachtig gezongen door Lola Young. Ik vind het een van de allermooiste liedjes van 2026. Ondergewaardeerd goed. From Down Here op 3FM. Ook nog Nederlands muziek van Frans Kalf. Het is toch Dierendag. Jij en ik. En Somber live op Lowlands. Back to Friends. Over goede vrienden gesproken. Hier zijn ze weer. Sam Fender, Olivia Dean. Rain Me In op 3FM.

Bender en Olivia Dean, Rain Me In op 3FM. Waar het, even mijn discoclie, 8,5 minuut voor 10 is. Zometeen Sebastiaan met Vooraan op de zondagavond. En ik moest even wachten op de administratie, de officiële papieren, de uitdraai, of ik het kan bevestigen. Want ik wil natuurlijk niet dingen gaan roepen die niet correct zijn. Die foutief zijn, dat zou ik allemaal niet zeggen. Ik liet het even checken door onze notaris, waarvoor grote dank Jelmer Witteveen. En straks, daarmee wil ik zeggen, binnen nu en een uur op 3FM, hoor je op de playlist, jawel, ingestart door Sebastiaan, Mi Chico van DJ Goja, met Jason Derulo. Het is de versie met Jason Derulo die je straks gaat horen op 3FM. Nou, ik zou klaar zitten. Doe dat nu alvast met Slater, Brand New Chanels, en ik wens je nog een heerlijke, luidruchtige zondagavond. Zoals deze waanzinnige track.

0: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
2: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
3: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
2: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
3: Ja toch?
2: Kijk op wakkerdier.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: lekker met een dekentje op de bank of lekker in je eentje op de snelweg. De radio blijft lekker aanstaan met zometeen een nieuwe editie van Vooraan. Met onder andere Turnstile voor je en de nieuwste Barry Can't Swim. Eerst het allerlaatste nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. 3FM.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu 2 merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarken bij Jeans Center.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: 3FM. Sebastiaan Okhuizen. Het is altijd beter als je iets wat je leuk vindt een naam geeft. Dus laten we de herfst zometeen even een naam geven. Hoe die gaat klinken, hoor je na de Weeknd.

0: Sienna Spyro en Great Expectation.
1: Vooraan
2: met Sebastian.
0: Het is inmiddels 2 zomers geleden dat wij eigenlijk collectief wereldwijd universeel in een Brad Summer leefden. Allemaal draaiend om het album wat Charlie XCX die zomer had uitgebracht heen. En sindsdien zijn we eigenlijk driftig op zoek om ieder jaar weer, zeg maar, de zomer een nieuwe naam te geven. Maar ik wil graag voorstellen om de herfst ook een keer even een goede naam te geven. En dat kan makkelijk dit jaar. Want er is een nieuw album van Fontaines D.C. in aantocht. Over 2 weken is het zover, dan zijn de temperaturen ook echt definitief gedaald. Dan hoef je niet meer te twijfelen over welke jas je aan gaat trekken. Dat wordt gewoon de iets dikker jas. Niet heel veel duidelijker dan dat ook. Dat moet ik dan ook wel weer geven. Dus waarschijnlijk wordt het Fontaines Fall. Laten we de herfst die naam gaan geven. Een van die tracks die op het album staat, Marianne, hebben we al heel veel gedraaid hier op 3FM. Dijk van een tune is dat weer. Grote belofte voor dat album. Maar we moeten door, want afgelopen vrijdag is er weer een nieuwe single uitgebracht van het album. En die heet Tongue, oftewel tong in het Engels. Is er totaal iets

anders dan Marianne. Maar heel eerlijk, het is eigenlijk ook heel anders dan wat we gewend zijn van Fontaine's DC. Het is alsof je net met je hoofd in dat kussen met het gat erin gaat liggen bij de massage en denkt van, oh ja, ze hebben hier altijd zo'n rare playlist. Dat is een beetje de vibe die je hebt bij de intro van de track. En dat geluid van die klankschalen en het onvoorspelbare, dat hoort eigenlijk bij de track. Dat zet zich helemaal voor door het hele liedje heen. Gitaren die worden iets meer naar de achtergrond gezet. Het wordt een beetje Gorillaz-achtig halverwege. Maar wat je wel heel goed hoort is dat ze volgens mij op de rest van het album ook echt wel gaan experimenteren met vocalen op dit album. Je hoort in het eerste couplet een raar, ja, gepitcht stemmetje van Grian Chatten als tweede stem eigenlijk. Dan zit er opeens wel echt wel een reverb op. Er gebeurt van alles. Het is natuurlijk ook nooit saai met de Ieren van Fontaine's DC. Die toch ook met deze tune en het nieuwe album wat er dus aankomt aankondigen. Het wordt Fontaine's Fall. Het nieuwste Tongue hoor je nu.

0: Kim.
1: Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Nou, fijn dat je even langs kon komen. Natuurlijk ook op zondagavond. Dat is altijd wel even een vraag die gesteld wordt aan iedereen. Ja. Maar het is wel lekker dat het altijd werkt. Hey, fijn dat je er bent. Gefeliciteerd met je overwinning van gisteren. Het was echt spannend. Het ging ook de hele tijd alle kanten op met die stemmen.
1: Heb je dat kunnen zien, ja?
0: Ja, wij zien natuurlijk de hele 25 minuten al die stemmen voorbij komen. En dan zie je die balletjes een beetje langs elkaar schommelen. Maar hey, je hebt het gehaald. En jouw allernieuwste track, Leren Vliegen, gaan we zo meteen draaien hier op 3FM.
1: Ja, voor het eerst. Spannend.
0: Maar het is ook jouw eerste keer hier. Dus ja, een hele simpele vraag als eerste. Wie is Lila Poppy en wat voor muziek maak je?
1: Ik ben 23 en ik zit op de Herman Brood Academie nu in mijn derde jaar. Als zangeres pop. En ik maak Nederlandse popmuziek. En ik schrijf zelf al mijn teksten. En ik denk dat dat ook mijn focus is. Dat ik het belangrijkste vind om verhalen te vertellen.
0: Ja, hoor je ook wel echt in deze track hoor. Sowieso de titel zelf, Leren Vliegen. Ik vind het gelijk zo'n prachtige nederpop titel om mee te beginnen al. Maar teksten zijn sowieso wel, je zegt het ook al, heel belangrijk voor jou. Maar hoe begin je dan aan het schrijven van een liedje? Dat kan nog uit heel veel hoeken komen.
1: Ja, klopt. Ja, ik schrijf voornamelijk wel altijd autobiografisch. Dus of dingen die ik zelf meemaak of mensen in mijn directe omgeving. En het komt heel natuurlijk. Ik kan het ook niet per se forceren. Maar als iets me raakt, dan moet ik er gewoon een verhaal over vertellen.
0: En waar zit dat hem in bij Leren Vliegen dan?
1: Het gaat over mijn vader. Maar ik vond het een beetje, ik vond het moeilijk om er een verhaal over te schrijven. En uiteindelijk heb ik het ervan gemaakt dat hoe eigenlijk de band met je ouder in het algemeen heel erg kan veranderen als je ouder wordt. Dus dat je heel erg opkijkt naar je ouders en dan heel veel verwachtingen ervan hebt. Maar dat het er eigenlijk op neerkomt dat je gewoon heel graag wil leren vliegen. En er dat op een gegeven moment ook zelf kan.
0: Is het dan niet heel moeilijk om wat je zegt, je trekt het dan iets algemener als het ware. Waarmee je natuurlijk ook weer luisteraars anders naar dit soort dingen kan laten kijken. En onderwerpen die jij bespreekt.
1: Ja.
0: Ben je daar dan heel bewust van? Want het is ook weer een soort van, misschien zet ik allemaal mensen op het verkeerde been. Of ik zet me de verkeerde kant op.
1: Ja, het is wel een ingewikkeld ding. En sowieso ook omdat het een verhaal van mezelf is. En andere mensen natuurlijk hun eigen verhaal weer aan het nummer kunnen koppelen. Dus je bent er altijd wel mee bezig in je achterhoofd. Maar ik heb ook wel geleerd, op een gegeven moment moet je verhaal ook los kunnen laten.
0: Ja.
1: Dus je schrijft het met een bepaalde reden. En aan het einde van de dag is het ook aan de luisteraar om het op een bepaalde manier te ontvangen, denk ik.
0: Zometeen als we luisteren naar Leren Vliegen. Wat is wat jou betreft het mooiste stukje songtekst? Wat is de mooiste lyric in het liedje waarvan je denkt, hier ben ik echt trots op. En als je dit zometeen hoort, moet je op dat moment even je oren net wat verder openzetten.
1: Nou, ik denk wel eigenlijk gewoon echt het begin. De eerste verse. En dan de eerste verse komt gewoon meteen heel voor mij heel erg pakkend binnen. Ik denk dat dat wel meteen pakt waar het nummer over gaat eigenlijk.
0: Zegt niet slecht om goed te beginnen natuurlijk.
1: Nee.
0: Het is halve werk. Je hebt ook eerder een ander belangrijk en bijzonder liedje gemaakt. Alles behalve schuld. Dat heb je samen met Luca gedaan.
1: Ja, zeker.
0: Er kwamen ook heel veel reacties toen op binnen. Is echt best wel een groot succes geweest.
1: Ja.
0: Jullie hebben vanuit die track een benefietavond georganiseerd.
1: Klopt inderdaad.
0: Voor Wij eisen de nacht op.
1: Ja.
0: Nog steeds een hot en belangrijk topic.
1: Zeker.
0: Is dat iets wat een doel is voor jou in de rest van jouw carrière ook? Want je kan natuurlijk met die verhalen die je vertelt, als je die teksten voor jezelf natuurlijk ook zo belangrijk houdt, kun je echt impact blijven maken.
1: Ja, ik aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Ik denk niet dat specifiek maatschappelijke onderwerpen altijd mijn belangrijkste onderwerpen zijn. Nee. Maar wel het raken van mensen. En ik denk ook met een nummer zoals dit dat eigenlijk op een bepaalde manier ook gebeurt. Want ik zag ook online dat heel veel mensen nu het gevoel krijgen dat ze hun verhaal met mij kunnen delen. Of dat ze zich gehoord voelen. En ik denk dat dat aan het einde van de dag het belangrijkste is. En of dat dan is in gewoon een gesprek online of een benefietavond, is me om het even.
0: Ja, en ook wel onderwerpen inderdaad.
1: Ja.
0: Daar heb je ook wel gelijk in.
1: Ja.
0: Mooi om te horen hoor, zeker.
1: Hey,
0: en er komt iets moois aan volgens mij.
1: Ja, klopt. Leren Vliegen is eigenlijk de laatste single die uitkomt voordat mijn EP online komt.
0: Tweede EP al?
1: Tweede EP, ja.
0: Lekker zeg.
1: 6 november, als ik het goed zeg. Ja, 6 november. Het wordt altijd wel weer lente, heet die.
0: Mooi, midden in de herfst even zo'n titel droppen.
1: Ja, juist eigenlijk wel. Omdat ik denk juist dat het in de herfst een belangrijke boodschap is. Dat het altijd wel weer lente wordt.
0: Kan iedereen wel even gebruiken dan. Dat gaan we sowieso in de gaten houden. Ik ben echt onder de indruk van dit liedje ook sowieso. Van Leren Vliegen. Dus die EP, daar kijk ik reikhalzend naar uit. Ik wil jou heel erg bedanken voor het langskomen.
1: Dankjewel.
0: Zometeen wil ik graag nog even met je afronden. Maar het is nu tijd om die plaat waarmee jij uiteindelijk voor het eerst vooraan gisteren hebt gewonnen te draaien.
1: Yes.
0: Met 55% van de stemmen brengt het jou hier in de studio, maar ook in de rest van Nederland. Voor het eerst op 3FM, Lila Poppy en Leren Vliegen.
2: Een plekje gegeven.

0: Tame Impala en Dracula bij 3FM.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Met iemand die gisteren eigenlijk net als ik en heel veel luisteraars van 3FM en heel veel fans toch een spannende avond heeft beleefd. Want het was een bijzondere close call in voor het eerst vooraan gisteren. Er stond een poll in de NPO Luisterapp in de chat van 3FM waar in een tijdspanne van 25 minuten gestemd kon worden op één van twee kandidaten. Degene met de meeste stemmen is inmiddels aangeschoven in de studio, won uiteindelijk met 55%. Dus het was een close call. Maar de winnaar van voor het eerst vooraan van dit weekend is Lila Poppy. Welkom in de studio.

0: Hoe klonk die op de radio?
1: Ja, vet. Echt heel gaaf om te horen.
0: Gelukkig. Voor het eerst op 3FM, voor het eerst vooraan Lila Poppy en haar nieuwste liedje Leren Vliegen. Nogmaals, dank voor het langskomen.
1: Ja.
0: Is er ergens een plek, is er een podium, is er een tour die eraan komt? Waar kunnen we je live bewonderen ergens de komende tijd?
1: Ja, sowieso mijn release show op 5 november in Utrecht, Café Kate. Wordt wel een kleinere show, maar daar kan je naartoe komen.
0: Gezellig.
1: En er komen misschien nog wat andere shows aan, maar die staan nog niet vast. En 12 november in Fluor.
0: Lekker. Mooie podia, toch? Mooie plekjes.
1: Ja.
0: En lekker allemaal rond die release. Dus het moet ook wel lekker werken uiteindelijk voor jou. Afsluitende vraag altijd bij Voor het Eerst Vooraan is... zijn er artiesten die je misschien hebt leren kennen in je opleiding aan de Herman Brood? Zijn er artiesten waar je misschien mee hebt geschreven, mee hebt gewerkt, iets mee hebt gedaan de afgelopen tijd waarvan je denkt... hey, die zouden eigenlijk ook wel een plekje verdienen op de radio. Die mogen ook wel een keer Voor het Eerst Vooraan staan. Wie zou je willen voordragen om mee te doen?
1: Ja, nou, ik moet natuurlijk sowieso Luca noemen. Dat is een beetje mijn compagnon en mijn metgezel. En mijn broertje maakt muziek onder de naam PG's. Maar hij is nu ook bezig als EDM-producer. Dus ik weet niet welke kant hij uiteindelijk op besluit te gaan, maar misschien hij.
0: Misschien als hij dan een keer met Unsound op de radio is geweest... Ja. Dat het een bepaalde richting in duwt. Dat zou natuurlijk zo maar kunnen. Lila Poppy, heel erg dankjewel voor het langskomen. En veel plezier met de release.
1: Thanks, dankjewel.
0: Nu krijg je

Florence and the Machine en Calvin Harris in Spectrum bij 3FM. Drie dagen in de week. Het is niet veel, maar... Zo vaak zit ik hier op 3FM lekker plaatjes voor je te draaien. Ik kies alles gewoon tot in de nopjes uit. En dan hoop ik ten zeerste dat jij mijn keuzes kan waarderen. Mijn muzikale keuzes. Maar misschien dat jij wel denkt... Hey, zoals die muziek die jij uitkiest... Dat vind ik saai. Dat vind ik niks. Dat zijn niet mijn platen. Ik zou het helemaal anders doen. Dan heb je geluk. Want dan kom je hier bij 3FM ook gewoon bijzonder goed aan je trekken. Want iedere zaterdag tussen 4 en 7 hoor je hier op 3FM de verlanglijst. Het is de enige hitlijst van Nederland waarin jij bepaalt wat in die lijst staat. Door te stemmen via 3fm.nl/verlanglijst stem jij op jouw 5 favoriete tracks van dit moment. Je mag ook nog een vrije keus toevoegen als je dat wil. Van de redactie een tip geven van... Hey, het moet zo, het moet dit, het moet dat. Democratischer dan dit gaat een hitlijst in Nederland niet klinken. Het is dan ook logisch dat hoe meer stemmen een track krijgt... hoe hoger die op de lijst komt. En daarmee wist Bente uiteindelijk Fontaine's DC van de troon te stoten... en is de hele week nog nummer 1 op de verlanglijst. En als jij nou denkt, hey, ik wil Fontaine's DC terugzien en terughoren op die nummer 1... of iets anders op die nummer 1 dan Bente... dan moet je stemmen via 3fm.nl op de verlanglijst. Voor nu de nummer 1 van deze week, Bente.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
7: Hey, lampje hangen? Doe.

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Nu twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
8: 3FM. Zondagavond, we sluiten de week samen af met heel veel nieuwe muziek. Zometeen de nieuwste van Isabel Usher hier bij 3FM. Maar ook nieuwe muziek van Lil Nas X. De beste man is eindelijk terug. En zijn nieuwste track hoor je zometeen na het laatste nieuws.
9: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitte mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou... door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland... proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen... omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft... omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland... heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media... dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid... en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden.
8: 3FM.
10: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
13: doei doei!
12: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
15: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
14: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
15: Ja, toch?
14: Kijk op wakkerdier.nl.

0: traviaholidays.com.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
6: Niemand wil een popster, maar wij wel. Dus daarom zometeen gewoon de nieuwste Isabel Usher hier bij 3FM.

0: Isabel Asscher en Niemand wil een popster.
1: Vooraan Livebox Throwback.
0: Ik duik iedere zaterdag en zondagavond. Ik moest even bedenken wat voor dag het nu was. Iedere zaterdag en zondagavond duik ik iets naar 11 samen met jou in het archief van de 3FM Livebox en dit programma. Vooraan dus. In de Vooraan Livebox Throwback. En het is misschien wel vandaag een opsteekje. Want kijk, het Songfestival vandaag de dag, dit is gewoon niet meer leuk om naar te kijken. Er is veel om te doen, de glans is er vanaf. Of aan wiens kant je nou ook staat, gezellig is het gewoon weer niet. En dat was het altijd wel. Maar er was een tijd, ergens midden in COVID, dat wij vanuit Rotterdam heel de wereld wisten veroveren met een act die niet van ons was. Namelijk die van IJsland. Daddy Freyr, die deed mee, die won bijna, maar bracht wel heel Europa bij elkaar in de festivalweides die zomers daarna. En ook gewoon in de humor die hij heeft, in de filmpjes die hij maakt. Het is zo'n mooie gozer. Inmiddels is hij dan ook al lang niet meer ons Europese geheimtje. We hebben hem niet meer hoeven te en kunnen te gatekeepen binnen de Europese Unie. Hij is uitgegroeid tot een artiest van

die onder andere de Livebox aandeed. En vooraan aandeed. En nogmaals, ik ben geen gatekeeper. En mocht je nog niet kennis hebben gemaakt met Daddy Freyer, laat het je maar al te graag die sessie horen. Niet met een Songfestival liedje, maar wel met een liedje waarmee die wat mij betreft weer mee zou mogen doen aan het Songfestival, om de glans er toch langzaam weer in te gaan brengen. Daddy Freyer van zijn nieuwste album Hoodie Update, hier in de 3FM Livebox met I'm Out, But I Wanna Go Home.

0: Benwol en Uniek. Vooraan
1: met Sebastian.
0: Ik heb nieuws voor je. En je had het misschien niet zo zien aankomen, maar Lil Nas X is terug van weg geweest. Echt weg geweest. Hij had een beetje gedoe tussendoor. Maar ook trouwens even Lil Nas X, deze.

En of hij nou bij deze terugkomst, net als ik, als ik te laat was op school vroeger, een briefje moet gaan halen om met een verklaring te komen. Nou, ik denk dat we het allemaal wel begrijpen, want hij haalt even wat andere dingen aan zijn hoofd dan muziek maken. Vorig jaar gingen beelden van hem het hele internet over. Hij stond midden op een gigantisch drukke weg in L.A. in eigenlijk niet heel veel kleren. Alleen een onderbroek en cowboylaarzen zag heel erg verward uit. En eigenlijk door die verwarde look was misschien ook wel de enige hint die we hadden dan. Oh nee, dit is geen videoclipopname. Dit is echt wel niet helemaal de bedoeling, zeg maar. Hij werd opgepakt, moest voor de rechter verschijnen. Die oordeelde uiteindelijk dat hij naar een afkikking niet moest. In therapie moest gaan. Dat heeft hij allemaal gedaan. En er werd uiteindelijk een bipolaire stoornis bij hem vastgesteld. Gelukkig is hij nu wel volledig afgekikt van alles wat hij gebruikte. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, is ook nog zijn moeder deze zomer overleden. Maar gelukkig gaat het inmiddels een stuk beter met hem. Op Instagram heeft hij nu een video geplaatst waarin hij gewoon zichtbaar gelukkig en gezond, of in ieder geval gelukkiger en gezonder uitziet, waarin hij zijn volledige verhaal doet. Dus mocht je dat willen horen en zien, ga dat vooral checken, want het is wel echt indrukwekkend. Die hele periode, al het gedoe, alle vragen die wij met z'n allen hebben gesteld over hem, ja, die heeft hij nu van zich afgeschreven. Gelukkig. In zijn eerste single in wat voelt als langer, maar het is slechts een jaar tijd. Lil Nas X, de nieuwste World's Greatest, hoor je nu bij 3FM. All right.

Baltazar. Kennen we die nog? Baltazar? Belgische band? Zou ik het even laten horen? Dat is helemaal geen probleem, joh. Linger On. Veel gedraaid hier bij 3FM. Niet zonder reden. Echt heel goed. Een van mijn favorieten is ook echt Halfway. Wat een tune is dat, zeg. But the chance is strong. I've been learning it wrong. I've been searching the tongue. Gewoon die sound van die basgitaar die alles zo een beetje begeleidt. En die donkere stemmen erbij hoor je ook heel goed op Losers.

decennium is besloten, gewoon collectief, om elkaar wat tijd te geven om te bouwen aan die solo-projecten. En het solo-project van een van de zangers van Balthazar, Maarten Volderen, dat is Warhouse. En daarmee heeft hij nu een nieuwe single uit. En waarom heb ik het dan zoveel over Balthazar nu? Want het is toch een project van hem, dat heeft er toch niks mee te maken. Nou, ik heb een beetje het idee dat alle leden van de band Balthazar collectief uit de groepsapp zijn gestapt. Want deze track van Warhouse lijkt gewoon een soort van gigantisch teken te zijn om de band weer op gang te brengen. Het is zo'n ongelooflijk Balthazar-achtige track geworden. Dat het haast niet anders kan, dat het een uitnodiging is van Maarten aan de rest om snel gewoon weer een keer de studio in te duiken. Of dat we beginnen bij de kroeg en daarna de studio in te duiken. Hij is zo fijn. De nieuwste Warhouse heet Simple Pleasures. Je hoort hem bij

symfonische sessies die alle NPO-radiozenders hebben gemaakt. Echt super vette artiesten. Ook Raccoon, Zoe Tauran, Mart Hoogkamer. Allemaal met het Radio Philharmonisch Orkest. En dus ook 3FM Tenet Jet van der Steen. Zich prachtig geworden. Hey, goedenavond. Dit is Sebastian hier met Vooraan voor je. Ik wil je niet met heel veel frustratie naar bed sturen op zondagavond natuurlijk voor de nieuwe week. Dus ik wil het even met je hebben over de nieuwste track van Anderson .Paak. Hij heeft nu een samenwerking aangegaan met Corday. Gaat samen met hem ook een nieuw album maken. En de eerste track van het album dat je zo hebben uitgebracht, dat is A Good Day. Die heb je hier vaker voorbij horen komen de afgelopen tijd bij Vooraan en ook bij 3FM. En het leuke is aan die track, en daar wil ik het dus even met je over hebben, is dat het super herkenbaar is. Omdat je er telkens nieuwe dingen in hoort die ze hebben gesampled. En ik dacht, misschien moeten we eventjes ervoor zorgen dat iedereen die samples hoort. Voordat straks weer iemand in de auto zit en denkt, hé, wat is dit nou ook alweer? En dat je gefrustreerd die nieuwe week in gaat, wil ik niet hebben. Volgens mij horen we allemaal wel de sample van Lovely Day van Bill Withers. Maar er zit nog een sample in. Richting het eind, de vocals van Fat Man Scoop. Die hij gooit op It's Like That van Mariah Carey uit 2005. Here we go now. Allemaal wel terug in dat liedje volgens mij. Net als dus die sample van Lovely Day van Bill Withers. Maar er zitten dus ook heel veel easter eggs door de lyrics heen. Door de hele tekst. En door die hele track. Het is er eentje vooral die niet heel erg opvalt. Maar ook weer wel. Het is er echt eentje van, oh, wie was dat ook alweer? Wat was dat ook weer van? Het is namelijk een knipoog naar It Was A Good Day

0: Frequencies op 3FM. En live it all.
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Je hebt concerten in de geschiedenis van de wereld. Waar tot in het einde der tijden nog aan zal worden gerefereerd. Voor mijn hele generatie is dat waarschijnlijk Goldband op Lowlands 2022. Voor mijn ouders zal dat zijn Live Aid in de 80's. En voor liefhebbers van de allerbeste gitaarmuziek in alle vormen is dat John Mayer live in Los Angeles 2007. Hij gaf daartoe een optreden om zijn legendarische album Continuum te promoten. En had van tevoren bedacht, weet je wat, ik ga het opnemen. En als het wat is, dan breng ik het uit als live album. En als het niks is, dan verwijderen we de hele boel. En is het ook goed. Nou, gelukkig ging het goed. Al schijnt het wel dat er twee tracks die avond wel live zijn gespeeld uiteindelijk niet op het album zijn gekomen. Wat ik wel jammer vind. Maar goed, het moet natuurlijk ook wel perfect zijn. En dat is het wel geworden, gelukkig. Maar na die avond was Where the Light Is geboren. Vernoemd naar die ene lyric in Gravity.

zo legendarisch geworden door bijvoorbeeld ook de live uitvoering van deze Gravity, maar ook door de cover van Tom Petty's Free Falling. Maar vooral ook door het feit dat het een solo-slash-akoestische show was. Het was een show met het John Mayer Trio. Dat is samen met bassist Pino Palladino en drummer Steve Jordan. En het was ook nog eens een full-band show. Het was een driedelige show die super lang duurde, waarin hij tussendoor ook echt andere dingen ging voorbereiden. Nog even een soort van mini-repetitie deed ook tussendoor. Het was John Mayer in optima forma. En in al zijn forma dus. Want het was zo goed. En dit soort shows heeft hij eigenlijk ook niet meer gegeven. En daarom dat zoveel liefhebbers van dit genre, zoveel gitaarliefhebbers, zoveel John Mayer fans, waaronder ik, altijd blijven verlangen naar een show als deze. En naar een album als dit. Met dat live, met het solo, met het trio en die full band in één. Het was wel bijzonder dat hij 3 jaar geleden op solo-tour ging. Onder andere in de Ziggo Dome. Helemaal zonder band, gewoon helemaal alleen op het podium. Met ook heel veel verzoekjes vanuit de zaal die hij deed. Maar zoals hij op Where the Light Is speelde, dat gaan we gewoon nooit meer mee kunnen maken. Tenminste, dat dachten we. Want afgelopen week, uit het niets, kondigde John Mayer opeens aan april 2027 residency shows in Las Vegas, in The Sphere. Die gigantische LED bol die midden in die stad staat, waar U2 een aantal jaar geleden alles heeft geopend, waar de Backstreet Boys en Metallica nu de sleutels afwisselen, waar de grootste artiesten staan met de allervetste visuals in de allermeest bijzondere manieren. En John Mayer gaat daar staan met een show. En niet zomaar een show. Het is nom de ju. Een solo, trio, full band show. Oftewel, het is een vrijwel gelijke show aan die legendarische Where the Light Is show uit 2007. En ik heb me niet kunnen weerhouden. Ik heb die veel te dure tickets gekocht. En mocht je twijfelen om te gaan als je een beetje liefhebber bent, twijfel niet meer. Raap al je centen bij elkaar. Ga ook, want dit wordt zo'n onvergetelijk optreden. John Mayer met de verhalen die hij heeft, de kwaliteit die hij heeft, en dan met die visuals. En ik hoop dat hij dan die ene tinnen, weet ik veel, zilveren gitaar ergens vandaan tovert en dit liedje live gaat spelen. Want het verhaal achter deze track en de dingen die je hierbij kan vertellen in beeld, in geluid en in zo'n zaal met zo'n show, dat wordt ongeëvenaard. John Mayer, nu op 3FM met Walt Grace's Submarine Test, January 1967.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: allerlaatste nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden.
2: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Met echt mega veel nieuwe muziek voor je, die je waarschijnlijk wel lekker gaat vinden. Zoals bijvoorbeeld de nieuwste van Kingfisher, de nieuwste van Vrouwtje. Och, we gaan maar door. Eerst Charlie XCX.

0: Jamie Miller en Baby Doll bij 3FM.
1: Ik weet niet wat die herfst met me doet. Hij is ook, zeg maar, officieel is die begonnen. Maar als we naar het weer kijken, is de herfst totaal nog niet begonnen. Maar het maakt een hele... Ja, ik wil niet zeggen zuur. Maar wel gevoelige man van me. En iemand die gewoon, als ik straks in de auto stap, verlangt naar... Echt zo'n beetje gevoelig muziekje. Gevoelig album. Gevoelige artiesten. Maar dat ben ik helemaal niet. En wat dat betreft ben ik heel blij met de nieuwe sound van Kingfisher. Die zijn hier wel heel goed in. Die kunnen hele vette, grootse folkliedjes maken die heel erg passen bij hun Ierse roots. Maar die kunnen ook echte, hele gevoelige Ierse liedjes maken. En dat hebben ze weer gedaan met hun nieuwste How Lonely. Dat is er eentje die zo perfect is in die lange ritten die jij en ik allebei misschien wel eens hebben. Zo'n huis of naar werk. Dat je denkt van... ik heb eigenlijk wel zin in een vakantie of gewoon even niks doen. Dat is een beetje de periode die ik nu heb. Dat ik denk van, laat mij maar even gewoon een week op de bank zitten. Daar ben ik aan toe. En dan ga ik alles lekker om af laten komen. En dat is precies hoe deze track voelt. En mocht je nou in hetzelfde schuitje zitten als ik... dat je echt even die behoefte hebt hieraan... en ook als je er geen behoefte aan hebt... weet ik zeker dat het je even goed zou doen... Doe even alles uit. Niet kleren aanhouden. Maar gewoon telefoon uit. Even ben je aan het werk of ben je bezig met school? Laptop dicht. Even die radio wat harder. Want deze moet je gewoon even laten binnenkomen. Het is de nieuwste van Kingfisher. En hij heet How Lonely. En hij is schitterend.

bij het nieuwste album van Vrouwtje. Kijk je naar mij is afgelopen week uitgekomen. En het is een hele nieuwe stap voor Vrouwtje. Ze heeft een nieuwe band, ze heeft een nieuw geluid. Ze zet allemaal stappen in nieuwe richtingen vooral. En dat hoor je echt wel heel erg goed terug. Ik moet wel zeggen, en ik weet niet of ik het een slecht ding of een goed ding vind, maar ze heeft ook wel een soort van verandering doorgemaakt in de teksten die ze schrijft. Ze waren altijd wat serieuzer, voor mijn gevoel. Het is nu een stuk persoonlijker. En ik weet niet of je Vrouwtje een beetje kent, maar die neemt het leven uiteindelijk niet heel serieus. En dat hoor je ook wel een beetje terug. Het album bestaat uit 15 platen, waarvan 2 over kotsen gaan. Tenminste, 2 liedjes op het album hebben expliciet het woord kotsen erin. En op geen rem heeft ze het ook over overgegeven met die emmer en zo. Dus het is wel iets persoonlijker in de vorm van, we krijgen echt een inkijkje in hoe Vrouwtje de leven misschien ook wel een beetje leeft. Maar gelukkig is de kwaliteit van de teksten totaal niet veranderd. Die is nog steeds steengoed. Het is echt een van de allerbeste tekstschrijvers die we hebben in Nederland. Vrouwtje. En ik wil graag Bruiloft aan je laten horen. Bruiloft is voor mij by far de allerbeste tune op het album. Het is echt een gigantisch dikke plaat geworden. Maar het refrein, daar zit een combinatie aan zinnen in. Die is zo tekenend voor dit liedje. Want het liedje gaat over Vrouwtje die kijkt naar een koppel waarvan zij vindt dat zij met een onderdeel van dat koppel eigenlijk getrouwd zou moeten zijn. Zij ziet die bruiloft als een verschrikkelijk iets. En zij kotst bij dat altaar. En dan komen deze zinnen. En er zijn al veel, veel, veel liedjes geschreven over jaloezie en over ja, relaties die niet kloppen en dat je toch met iemand anders wil zijn. Maar hoe dit wordt verwoord is waanzinnig. Hoe kan ik dat verkroppen? Het idee vind ik walgelijk van een kind met jouw ogen en de mond van een ander. Het is zo dubbelzinnig en zo slim. Daarom is dit onder andere het beste liedje op dat nieuwe album van Vrouwtje. Dit is Bruiloft.

Moments, welcome to the Black Parade. Ik ga niet het hele verhaal vertellen, maar mocht je nog ergens een keer morgen op je werk of nu tijdens je werk kan natuurlijk ook denken van, ik heb even wat afleiding nodig. Duik in de rabbit hole van de link tussen 9/11 en My Chemical Romance en Welcome to the Black Parade. Dat is zo'n fantastisch verhaal. Ja, dat je ooit iets met 9/11 een fantastisch verhaal noemt is niet de handigste woordkeuze. Maar het is het in dit geval wel. Dat is zo'n ongelooflijk goed rabbit hole om in te duiken. Want uiteindelijk word je er ook nog geil van. Omdat het ook weer met 50 Shades of Grey te maken heeft. Het is 3FM waar je naar luistert. Met zometeen Somjeus nieuwste Feels Part 2. Eerst Groove Armada en Superstar.

Mieux en Feels Part 2. Een tip voor als er ergens in de komende week een pubquiz op de planning staat. Want de eerste woensdag van oktober komt er weer aan. Dus de eerste woensdag van de maand is toch vaak pubquizavond in de meeste kroegen. Mocht je dit liedje horen bij de muziekvraag... You're Not Alone, komt je misschien wel bekend voor. Dat gaat je wel lukken. Uitvoerend artiest, Olive. Onthouden.

0: Malcolm Todd en okay. Earrings.
1: I hope you like my mixtape.
0: Kun je nou eens kappen met dat praten, Malcolm Todd? Elke keer gaat hij dan nog even daarna praten. Vind ik zo vervelend. Maar goed, het is opgenomen, dus het is ook niet meer te veranderen. En zometeen heb ik de nieuwe single van 3FM talent Joshua Peter voor je. Die heet Floating en hij is fantastisch. Er schijnt een nieuwe EP aan te komen. Ergens, misschien in de nabije toekomst nog, heb ik zo vernomen. En als dit de sound is, dan wordt het heel dik. Hoe het klinkt.

Door het oog van de nacht, het nieuwste van 3FM Talent Flair. Door naar 3FM Talent Joshua Peter. Brak vorig jaar door met onder andere Bones. Pins and Needles heb je eerder dit jaar gehoord. Het zijn tracks die vullen grote zalen. Doet hij nu ook in het voorprogramma van Raccoon. Pakt hij echt grote zalen mee in, door heel Nederland. Echt super vet. Echt super leuk voor hem. Maar er komt, als het goed is, een nieuwe EP aan. Ergens eind dit jaar, hoop ik. Met een nieuwe sound. En die nieuwe sound, daar is hij mee begonnen door deze track uit te brengen. Zijn allernieuwste heet Floating. En het is gewoon wat poppier. Net wat makkelijker. Mocht je hem nu voor het eerst leren kennen, Joshua Peter en Floating.

0: Alice en Valerie bij 3FM. De nacht van 3FM gaat bijna beginnen. Er is een hele fijne playlist voor je. Ik ben bijzonder jaloers op de DJ die er zo meteen zit. Gelukkig is het niemand. Want Keen wordt zo meteen gedraaid op 3FM, net als de nieuwste van Mau P. Ik heb nog Anthony Smerick voor je.
1: The bass shakes loose a single piece of confetti from the rafters. The ghost of the party the night before. And you're the only one who notices that he catches the light. You did say you were looking for a sign and this might be it. Spinning out over a first kiss. Dodging a thrown pint pot and recalibrating its elliptics. She leans in. We're gonna miss that last train. Birthday surprise, hollowed out cardboard cake with a strippogram inside. Damn flex collected on church steps. It was quite the entrance, they all said.

Citydijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.